0: met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar...

0: van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
1: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
2: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
1: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
3: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
1: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Idi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens de Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
1: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
0: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
2: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
0: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld.

Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een Ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Allee met het nieuws van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesower. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse

0: De president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markensoor. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markensoor vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land.

0: Tot buien in het midden en zuiden, ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Studio C, Beeldende Kunst.
1: Ja, aan de telefoon heb ik Guus Kuyt. Hij is galeriehouder van Galerie Zuid in Harskamp. Dag Guus.
2: Goedemiddag.
1: We gaan praten over de lentetentoonstelling. Die is tot met 6 juni.
2: Ja, dat klopt.
1: Die kunnen we nog bekijken. Wat is er te zien?
2: Ja, er is heel veel te zien. We hebben 3 schilderessen die elk op hun eigen manier eigenlijk vaak met de natuur bezig zijn. Zoals Willeke Jonkers, die zoekt het meer in het sfeervolle, het dromerige van de natuur. Maar ook mensen schildert ze, vrouwen die piano spelen, danseressen en dergelijke. Maar het is vooral een beetje dromerig haar werk. Dan hebben we Reinie Klomp, die schildert Italiaanse landschappen en bloemstillevens. En vooral belangrijk bij haar werk is kleur. Ze denkt kleuren, zegt ze zelf. Het zijn hele kleurrijke, grote, vlot opgezette schilderijen. Dan krijgen we Antoinette Leunen, die vergroot de natuur uit. Hè. Bijvoorbeeld een detail van een varen, daar maken ze een heel groot schilderij van. Een varen komt dan als een boom in een kleurrijke omgeving op je over. Dus ze vergroot de natuur uit en maakt er eigenlijk iets nieuws van. Je zou het abstraheren kunnen noemen eigenlijk. Dan hebben we daarnaast Wil Breeschoten, die maakt sieraden en die maakt vooral kettingen. En kettingen met allerhande materialen, met hout, met kurk, met steen, met edelsteen, met half edelsteen, met glas. Eigenlijk, je kunt het zo gek niet bedenken of ze werken het wel in haar kettingen. En belangrijk daarbij is vooral dat ze draagbaar zijn, dus dat ze goed te dragen zijn, goed passen om je nek en dergelijke. Dan krijgen we de keramisten, Ed en Jette Meijsenberg, een keramisten-echtpaar. Hij doet het kleiwerk, hij maakt de vormen. Jette die glazuurt en die stookt de ovens. Komen uit Zetterbos en die hebben hele kleurrijke keramiek. Vooral veel vogelachtige voorwerpen, beelden. Die kunnen zomer en winter buiten staan. En daarnaast hebben ze een serie fasen gemaakt waarbij ze uitgaan van een vrouwentos. En die vrouwentos van 20 tot 80 centimeter hoog is dan een hele grote vaas die je als object neer kunt zetten, maar ook als vaas kunt gebruiken.
1: Ja. Ja, hoe belangrijk is, je hebt veel afwisseling altijd. Hoe belangrijk is dat om veel afwisseling te hebben?
2: Ja, nou, mensen die bij ons komen, die komen van ver vaak. Hè. Er komen gewoon mensen van dichtbij. En ja, dan moet je ze toch wel wat te bieden hebben en ook wel wat afwisseling hebben, vinden wij eigenlijk. Dat ze niet eigenlijk bijna voor niks komen. We hebben een keer bezoek gehad, 2 jaar terug, van mensen die waren, voordat ze bij ons kwamen, waren ze in Bussum op een tentoonstelling geweest. En toen zeiden ze, ja, er hingen 7 schilderijen in een hele grote ruimte. En wij waren vanuit Apeldoorn daar naartoe gegaan. En ja, ze voelden zich eigenlijk een beetje bekocht om voor die 7 schilderijen zo'n grote reis te maken eigenlijk.
1: Ja, begrijpelijk.
2: Ja.
1: Ja. Alles wordt verkocht ook bij jou?
2: Het meeste is eigenlijk wat te koop, ja.
1: Ja. Dat is ook altijd heel erg leuk. Je hebt een antiquariaat erbij, hè? Hoe is daarmee?
2: Ja, we hebben eigenlijk veel tweedehands boeken. En op allerlei, ja, niet eigenlijk op allerlei gebied, maar we hebben veel literatuur. Ook heel veel kunstboeken. Ik vind zelf dat we een hele mooie collectie kunstboeken hebben. Toch ook wel bijzondere boeken. Niet altijd de boeken van Rembrandt en Van Gogh en Renoir en zo. Maar ook toch wel wat minder in het oog vallende kunstenaars. Dus dat is wel, vinden we, ja, daar zijn we heel tevreden over.
1: Ja.
2: En daarnaast hebben we heel veel, ja, nu in het, dat noemen we het oude keukentje, daar hebben we een grote collectie nieuw oud glas staan. Dus nieuw, dat wil zeggen dat het voor het eerst bij ons staat. En het is wel allemaal oud glas, wat alles ergens anders in een huiskamer of ergens gestaan heeft.
1: Ja, glas met een geschiedenis.
2: Ja.
1: Je bent open ook op Hemelvaartsdag, las ik.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Dat is ook, want de openingstijden zijn donderdag tot met zaterdag.
2: Ja, van half 2 tot 5 uur.
1: Ja, het is goed allemaal bij te benen nog, al het werk wat je eraan hebt. Want het is onder, want je maakt ook nog schilderijlijsten.
2: Ja, ja, inderdaad, ja. Het is goed bij te. We vinden het ook allebei heel leuk, Anneke en ik. En we zijn er heel veel mee bezig. En we hopen er zo lang mogelijk als kan mee door te gaan eigenlijk. Hè?
1: Ja.
2: Net zoals als jij met de radio.
1: Ja, we blijven enthousiast, hè Guus?
2: Ja.
1: Dat is belangrijk.
2: Ja.
1: Nou, ik wil even zeggen dat je ook nog gesloten bent op 11, 12, 13, 14, dat is tot met 20 juni. Dan zul je waarschijnlijk een weekje met vakantie zijn.
2: Ja, dat klopt.
1: Heb je ook af en toe nodig als mens. En nou, veel plezier met alles wat je tentoonstelt en ook met alle bezoekers daar. Dankjewel,
2: Guus. Tot ziens.

0: lokale geschiedenis.
1: Bij mij aan tafel, Jaap van Ree. Welkom, Jaap.
2: Dankjewel.
1: Ik ben blij dat je er weer bent.
2: Ja.
1: We gaan er weer een heel leuk itempje van maken samen.
2: Ja.
1: Want wat is de bedoeling?
2: We gaan het vandaag hebben over de tweede helft van de 15e eeuw. 1450 ongeveer tot tegen 1500. En we kijken weer in de algemene of in de vaderlandse geschiedenis wat er gebeurde. En dat combineren we dan met iets uit de geschiedenis van Ede.
1: Zullen we beginnen?
2: Ja, oké. Okay. We beginnen bij de boekdrukkunst.
1: Ik heb nu iets gehoord door. Volgens mij is dit jouw tekst.
2: Nee, jij doet de goeie.
1: Oké. Dat is bijna niet te geloven. Een zekere Johan Gutenberg heeft een uitvinding gedaan die wel eens heel veel gevolgen kan hebben.
2: Oh, je bedoelt die goudsmid in Straatsburg?
1: Ja, die goudsmid. Ken je die ook?
2: Nou ja, kennen. Ik heb van hem gehoord, maar over zijn uitvinding weet ik niets.
1: Hij heeft een nieuwe techniek bedacht voor het vervaardigen van boeken. Ik had al meer over het drukken van boeken gehoord, maar nog niet van deze uitvinding. Tot nu toe gebruikt men een oude Chinese techniek, waarbij de tekst in hout wordt ingesneden. Op die manier kan slechts één houten pagina in meervoud worden afgedrukt. Deze manier van drukken wordt sinds het begin van de huidige 15e eeuw veel gebruikt voor het drukken van prenten. Ze noemen dit die drukwijze een blokdruk.
2: Ja, die ken ik. Maar zo'n blokdruk corrigeren, dat is toch vrijwel onmogelijk, lijkt mij.
1: Ja, maar Gutenberg is op het idee gekomen geen houten pagina te gebruiken, maar losse metalen letters. Die kunnen veel vaker gebruikt worden. Met die losse letters maakt hij woorden en zinnen. En als een bladzijde vol is, kan hij die afdrukken. Vervolgens moet hij natuurlijk die pagina eerst controleren op fouten. En als er geen fout meer in zit, kan hij heel veel pagina's afdrukken. Het gaat veel sneller dan een pagina overschrijven, zoals we tot nu toe gewend zijn van de monniken. Een van de eerste boeken die hij inmiddels gedrukt heeft, is uiteraard een Bijbel. De Gutenberg-Bijbel. Die zou ik best voor mijn kansel willen scoren, maar dat gaat voorlopig niet lukken, vrees ik. Ik zei al dat de gevolgen van deze uitvinding enorm zullen zijn. Volgens de Duitse filosoof Lichtenberg zal de wereld sterker veranderen door het lood in de zetkasten dan door het lood in de kogels. En ik denk dat hij daar wel eens gelijk in kan hebben, Thor.
2: Ja, Johannes, de gevolgen van deze uitvinding zijn nu al enorm. Er komen steeds meer teksten op papier en het gaat allemaal heel snel. Doordat veel teksten en zelfs hele boeken snel worden gedrukt, worden die ook veel goedkoper, waardoor het gewone volk nu ook boeken kan aanschaffen. Mensen zullen leren lezen en zullen binnen niet al te lange tijd zelf de Bijbel en andere werken goed kunnen lezen. Ze worden hierdoor minder afhankelijk van de kerk en de leer van de geestelijke. Natuurlijk gaat niet iedereen de teksten op dezelfde manier interpreteren. En daardoor komen er ook heel andere, nieuwe ideeën. De geestelijken lijken het in de toekomst niet meer alleen voor het zeggen te hebben. Hun macht zal ongetwijfeld minder worden, Johannes.
1: Ja, dat denk ik ook, Thor. Zeg, heb je dit al gezien?
2: Wat is dat dan weer voor iets? Ik heb nog nooit zo'n papier gezien met vlakken en lijnen.
1: Dat is een landkaart, Thor. Behalve de Bijbel en andere boeken worden die ook gedrukt. Kijk, deze kaart is van onze omgeving. Hier staan wij. Eromheen ligt Ede en daar wat verder, naar het westen, zie je de Domtoren en Utrecht.
2: Oh, wat bijzonder, Johannes.
1: Je ziet door dat naast de Bijbel en andere werken ook landkaarten gedrukt kunnen worden. Landkaarten van onze omgeving, maar ook van gebieden verder weg. Deze kaarten kunnen ook snel vermenigvuldigd worden. De mensen komen nu dus rechtstreeks in aanraking met verhalen uit en kaarten van de wereld. Met andere woorden, het gewone volk leert de wereld kennen. En dit werelddeelbeeld verschilt behoorlijk van het beeld dat ze eerder hebben gekregen van geestelijk in de kerk. Ook wij leren de wereld kennen, Thor. En ik moet zeggen dat ook wij een ander beeld van de wereld krijgen dan we tot nu toe hadden. Ook wij hebben soms best veel moeite met de theorieën die sommige geestelijken binnen onze muren erop nahouden. Kijk eens, Thor. Ik heb hier de kaart van onze omgeving. Weet jij wat dat punt is, iets ten noordwesten van ons?
2: Je bedoelt Kernhem, kasteel?
1: Nee, iets verder nog.
2: Oh, dat is de nieuwe molen die ze daar hebben gebouwd. Die wordt de Doesburger Molen genoemd. Dat is een zogenaamde standaardmolen. Daar zijn er overigens meer van gebouwd hoor, in Europa. En kenmerkend voor dat type molen is het rechthoekig molenhuis. Dat rust op een zware, verticale houten spil, de zogenaamde standaard. Ik weet niet meer precies wanneer de molen werd gebouwd. Het moet ergens begin 15e eeuw zijn geweest. In de standaard staat wel het jaartal 1471 gesneden. Maar dat is waarschijnlijk niet het oorspronkelijke bouwjaar van de Doesburger Molen. Misschien van een deel van de huidige opbouw. Ik weet wel dat voor molens in die tijd een windrecht betaald moest worden aan de hertog van Gelre. Belachelijk natuurlijk. De wind is niemands bezit, maar gewoon beschikbaar voor iedereen. Maar de hertog deed net of hij de wind produceerde. Er moest dus gewoon voor betaald worden. Wind terugleveren bestond niet en een salteringsregeling ook niet.
1: Door, heb je ook gehoord over Christoffel Columbus?
2: Ja, ik heb iets over hem gehoord, Johannes, maar ik ken de man verder niet.
1: Ik ook niet. Hij komt ook hier niet vandaan. Hij komt uit Genua, een havenstad in het verre Italië. Je weet wel, het land waar onze grote baas ook woont. Deze Columbus zou tijdens een diner bij een kardinaal aan de aanwezigen gevraagd hebben of ze een ei met de punt naar beneden op tafel zouden kunnen zetten. Wat ze ook probeerden, het lukte maar niet. Een van de aanwezigen zette heel voorzichtig het ei op de punt en het viel toch weer om. Daarop pakte Columbus het ei en zette het met een beetje geweld met de punt op tafel. Het ei was kapot, maar bleef wel staan. Slimme jongen, die Columbus, of niet door?
2: Ja, je moet maar op het idee komen.
1: Hij deed dat en zei vervolgens: het verschil, mijn heren, is dat jullie dat hadden kunnen doen, maar dat ik het daarentegen daadwerkelijk gedaan heb. Hiermee doelde hij op de ontdekkingen die hij had gedaan. Anderen hadden dat even goed kunnen doen, maar als ze maar op een idee waren gekomen.
2: Nou, we hadden al eerder van Columbus gehoord, Johannes. Begin 1493 hoorden we dat hij in de tweede helft van 1492 voor zijn eerste ontdekkingsreis op weg ging naar Indië. In die tijd haalden de Portugezen en Hollanders veel specerijen uit Indië. De reis naar het land was echt ver en duurde vele maanden. Vanuit Holland soms zelfs langer dan een jaar. Columbus had het idee dat de reis veel korter kon als je naar het westen zou varen. Hij was ervan overtuigd dat de aarde rond was, dus dat moest mogelijk zijn. En om zijn idee uit te voeren ging hij sponsors zoeken. Nou, de Portugese koning die zag helemaal niks in zijn plannen en wilde hem zeker niet sponsoren. Maar het Spaanse koningspaar Ferdinand en Isabella had wel belangstelling voor zijn plannen. En maakte het mogelijk dat hij in 1492 met 3 schepen op reis kon op weg naar Indië. En de tocht duurde niet echt lang, maar voor sommige zeelui toch wel te lang. Ze waren bang dat ze van de wereld zouden vallen, omdat zij ervan uitgingen dat die plat was. Maar na 2 maanden varen zagen ze voor het eerst land en Columbus dacht dat ze in Indië waren aangekomen. Toen wij dit een half jaar later hoorden, stond ik met mijn spits te klapperen. Na enkele maanden varen in Indië, terwijl het via de oostelijke route wel 3 tot 4 keer zo lang duurde. Wat een ontdekking. Hij had plannen om vaker die kant op te gaan, om ook het vasteland van Indië te ontdekken. En dat dacht hij in zijn tweede reis gevonden te hebben, toen hij dagenlang langs de Cubaanse kust voer. En daarna is hij nog 2 keer die kant op gegaan en ontdekte meer nieuw land. Hij heeft tot het eind van zijn leven gedacht dat hij een nieuwe route naar Indië had ontdekt. En eerlijk gezegd, Johannes, dat dachten wij toen ook.
1: Ja, want jaren later hoorden we dat Columbus nooit in Indië was geweest, maar dat hij in 1492 Amerika had ontdekt. Niet lang daarna begon het te rommelen binnen de kerk.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Studio C, Beeldende Kunst.
1: Ja, aan de telefoon heb ik Guus Kuyt. Hij is galeriehouder van Galerie Zuid in Harskamp. Dag Guus.
2: Goedemiddag.
1: We gaan praten over de lentententoonstelling. Die is tot met 6 juni.
2: Ja, dat klopt.
1: Die kunnen we nog bekijken. Wat is er te zien?
2: Ja, er is heel veel te zien. We hebben 3 schilderessen die elk op hun eigen manier eigenlijk vaak met de natuur bezig zijn. Zoals Willeke Jonkers, die zoekt het meer in het sfeervolle, het dromerige van de natuur. Maar ook mensen schildert ze, vrouwen die piano spelen, danseressen en dergelijke. Maar het is vooral een beetje dromerig haar werk. Dan hebben we Reinie Klomp, die schildert Italiaanse landschappen en bloemstillevens. En vooral belangrijk bij haar werk is kleur. Ze denkt kleuren, zegt ze zelf. Het zijn hele kleurrijke, grote, vlot opgezette schilderijen. Dan krijgen we Antoinette Leunen, die vergroot de natuur uit. Hè. Bijvoorbeeld een detail van een varen, daar maken ze een heel groot schilderij van. Een varen komt dan als een boom in een kleurrijke omgeving op je over. Dus ze vergroot de natuur uit en maakt er eigenlijk iets nieuws van. Je zou het abstraheren kunnen noemen eigenlijk. Dan hebben we daarnaast Wil Breeschoten. Die maakt sieraden en die maakt vooral kettingen. En kettingen met allerhande materialen. Met hout, met kurk, met steen, met edelsteen, met half edelsteen, met glas. Eigenlijk, je kunt het zo gek niet bedenken of ze werken het wel in haar kettingen. En belangrijk daarbij is vooral dat ze draagbaar zijn. Dus dat ze goed te dragen zijn, goed passen om je nek en dergelijke. Dan krijgen we de keramisten, Ed en Jette Meisenberg, een keramisten echtpaar. Hij doet het kleiwerk, hij maakt de vormen. Jette die glazuurt en die stookt de ovens. Komen uit Zetterbos en die hebben hele kleurrijke keramiek. Vooral veel vogelachtige voorwerpen, beelden. Die kunnen zomer en winter buiten staan. En daarnaast hebben ze een serie fasen gemaakt waarbij ze uitgaan van een vrouwentos. En die vrouwentos van 20 tot 80 centimeter hoog is dan een hele grote vaas die je als object neer kunt zetten, maar ook als vaas kunt gebruiken.
1: Ja. Ja, hoe belangrijk is, je hebt veel afwisseling altijd. Hoe belangrijk is dat om veel afwisseling te hebben?
2: Ja, nou, mensen die bij ons komen, die komen van ver vaak. Hè. Er komen gewoon mensen van dichtbij. En ja, dan moet je ze toch wel wat te bieden hebben en ook wel wat afwisseling hebben, vinden wij eigenlijk. Dat ze niet eigenlijk bijna voor niks komen. We hebben een keer bezoek gehad, 2 jaar terug, van mensen die waren, voordat ze bij ons kwamen, waren ze in Bussum op een tentoonstelling geweest. En toen zeiden ze, ja, er hingen 7 schilderijen in een hele grote ruimte. En wij waren vanuit Apeldoorn daar naartoe gegaan. En ja, voelden zich eigenlijk een beetje bekocht om voor die 7 schilderijen zo'n grote reis te maken eigenlijk.
1: Ja, begrijpelijk.
2: Ja.
1: Ja. Alles wordt verkocht ook bij jou?
2: Het meeste is eigenlijk wat te koop, ja.
1: Ja. Dat is ook altijd heel erg leuk. Je hebt een antiquariaat erbij, hè? Hoe is daarmee?
2: Ja, we hebben eigenlijk veel tweedehands boeken. En op allerlei, ja, niet eigenlijk op allerlei gebied, maar we hebben veel literatuur. Ook heel veel kunstboeken. Ik vind zelf dat we een hele mooie collectie kunstboeken hebben. Toch ook wel bijzondere boeken. Niet altijd de boeken van Rembrandt en Van Gogh en Renoir en zo. Maar ook toch wel wat minder in het oog vallende kunstenaars. Dus dat is wel, daar zijn we heel tevreden over. En daarnaast hebben we heel veel, nu in het, dat noemen we het oude keukentje, daar hebben we een grote collectie nieuw oud glas staan. Dus nieuw, dat wil zeggen dat het voor het eerst bij ons staat. En het is wel allemaal oud glas, wat alles ergens anders in een huiskamer of ergens gestaan heeft.
1: Ja, glas met een geschiedenis.
2: Ja.
1: Je bent open ook op Hemelvaartsdag, las ik.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Dat is ook, want de openingstijden zijn donderdag tot met zaterdag.
2: Ja, van half 2 tot 5 uur.
1: Ja, het is goed allemaal bij te benen nog, al het werk wat je eraan hebt. Want het is onder, je maakt ook nog schilderijlijsten.
2: Ja, inderdaad, ja. Het is goed bij te. We vinden het ook allebei heel leuk, Anneke en ik. En we zijn er heel veel mee bezig. En we hopen er zo lang mogelijk als kan mee door te gaan eigenlijk. Hè?
1: Ja.
2: Net zoals als jij met de radio.
1: Ja, we blijven enthousiast, hè Guus?
2: Ja.
1: Dat is belangrijk.
2: Ja.
1: Nou, ik wil even zeggen dat je ook nog gesloten bent op 11, 12, 13, 14, dus tot met 20 juni. Dan zul je waarschijnlijk een weekje met vakantie zijn.
2: Ja, dat klopt.
1: Heb je ook af en toe nodig als mens. En nou, veel plezier met alles wat je tentoonstelt en ook met alle bezoekers daar. Dankjewel,
2: Guus. Tot ziens.

0: Radio C evenement.
1: Het is vandaag Nationale Molendag. Dat is op 9 en 10 mei. En ik vond het een heel goed idee om een overbuurman uit te nodigen. Willem ten Brink, hij is stadsmolenaar van de Concordia Molen in Ede. Nee, niet alleen van de Concordia Molen. Welkom Willem.
2: Dankjewel, Bea.
1: Je bent molenaar van de Concordia Molen, maar je bent ook stadsmolenaar.
2: Ja, ik ben molenaar van de Concordia. Ik ben ook beheerder van deze molen. En stadsmolenaar ben ik... Ja, eigenlijk van de 5 Edese molens.
1: Ja, want we hebben er 5, hè?
2: We hebben 5 molens in Ede. Gemeente Ede zelf 5. In de plaats Ede 3.
1: Ja, want in Lunteren staan er 2, dacht ik. Is dat niet Molen de Hoop?
2: Molen de Hoop staat in Lunteren. En dan hebben we nog de Walderveen.
1: Juist, Walderveen.
2: Die staat niet... bijna in Barneveld.
1: Ja, precies. Het is nog net buiten Lunteren. Maar het hoort wel bij de gemeente Ede.
2: Ja, ja.
1: De Concordia Molen. Sinds 2022, meen ik, ben jij stadsmolenaar.
2: Ja, dat klopt. Ja. Want er was in Ede, hadden we al een stadsdichter.
1: Ja.
2: En toen vond men dat we ook een stadsmolenaar moesten hebben.
1: Goed idee, toch?
2: En ik had daar de meeste tijd voor. Ik was ook de enige kandidaat, trouwens. En daar ben ik toen geworden, ja.
1: Ja.
2: Wat het precies inhoudt, ik houd praatjes bij groepen mensen die eigenlijk niet meer zo goed naar de molen toe kunnen komen. Dan breng ik de molen naar de mensen.
1: Ja, en hoe doe je dat?
2: Dat doe ik met een lezing, met plaatjes. Ik hou niet zo van overheid en van allerlei toestanden. Gewoon een praatje houden, half uur, drie kwartier ongeveer, een uurtje. Ligt aan de vragen. En dat doe ik bijvoorbeeld bij Maan de Zand. Die mensen kunnen echt niet naar de molen komen. En dat doe ik ook bij koffieluitjes.
1: Oh ja.
2: Koffieluitjes, een fenomeen. Er zijn er nu 8 groepen.
1: Ja. Ja.
2: Ik geloof dat ik er nu 6 heb gehad. Waarvan 4 in 1 week koffieluitjes gedaan.
1: En hoe wordt dat ontvangen, jouw verhaal?
2: Ja, dat is ontzettend leuk. Mensen die denken als Nederlander heel veel van molens af te weten. En dat valt dan toch wel tegen. Ik gebruik bij die praatjes een aantal molentermen. En dan waarschuw ik ze.
1: Zoals?
2: Nou, het billen van de stenen bijvoorbeeld. Als we heel veel gemalen hebben, dan worden die groeven in die stenen worden wat minder diep. En die moeten dan wat dieper gemaakt worden. En dat proces heet billen.
1: En doe je dat ook zelf?
2: Dat doen wij ook zelf. We kunnen ook een molensteenmaker daarvoor laten komen. En die heeft daar een groot elektrisch apparaat voor. Maar wij doen het zelf met een bilhamer.
1: Juist. Dus, weer wat geleerd.
2: Ja, ja, maar een heleboel mensen bij die lezingjes die ik hou, die zeggen ook, ik begin meestal met welke kant draai je de wieken op. En dan zitten ze al te kijken, rechtsom, linksom. En ik heb dan een verschrikkelijk molentje bij me. En die zet ik dan aan en dan wacht ik even het antwoord af. En dan laat ik dat ding draaien en dan gaat hij tegen de wijzers van de klok in.
1: Oh.
2: Ja.
1: Hey.
2: En de volgende vraag is natuurlijk van hoe komt dat? En waarom gaan die turbines, die draaien allemaal wel rechtsom? Die zogenaamd meteen vanaf het moment dat ze er staan geld opleveren. Wordt even een klein beetje vergeten dat ze 7,5 miljoen kosten. Maar het linksom draaien van de molenwieken, de echte molens, dat heeft te maken met de as. De as die was vroeger van hout. En als je een boom groeit nooit helemaal recht omhoog, maar die zit altijd een beetje getordeerd. Jammer, bij de radio kun je dit niet zien, dit gebaar natuurlijk. Maar als je die in de molen legt en als je hem verkeerd om zou laten draaien, dan draaien die vezels draaien los. En als je hem de goede kant op laat draaien, dus tegen de wijzers van de klok in, dan draaien die vezels vast.
1: Ik begrijp het, ja.
2: Dat
1: is heel interessant dit, toch?
2: Ja, dit is voer voor technici, voor de molens. Ja,
1: geweldig. Dus echt, doe je al het onderhoud ook zelf?
2: Kleine dingen doen we zelf. Plankjes die afbreken. Een beetje schilderwerk. Schoonmaken en alles doen we allemaal zelf. En als we grotere reparaties hebben. De Doesburger heeft bijvoorbeeld net nieuwe wieken gekregen. Dat is allemaal voor de molenmaker. En daar hebben we er nog een paar van in Nederland. Hm. Die dus de molens helemaal opknappen of renoveren.
1: Ja.
2: Zoals ze gedaan hebben in 2008 ja. Met de Concordia.
1: Ja. Die is ook een eind omhoog gegaan, hè, die molen.
2: Ja.
1: Waarvoor moest dat eigenlijk?
2: Dat moest omdat daarnaast is een appartementengebouw gepland in die tijd. En mijn voorganger die heeft gezegd van ja, maar je mag niet hoger. Want wij hebben volgens de wet hebben wij windrecht. En als je die verdieping erop zet, dan hebben wij geen wind meer. En vooral niet uit de zuidwesthoek. Want de wind in Nederland komt voornamelijk uit het zuidwesten.
1: Juist.
2: En toen heeft die bouwonderneming die heeft gezegd van ja, maar dan moet die molen die moet hoger worden. En het slot van het liedje is dat hij dat betaald heeft.
1: Oh.
2: Dus dat hij 5 meter omhoog is.
1: Juist.
2: Dat noemen ze tegenwoordig een win-win situatie. Want hij kan dan een extra verdieping appartementen verkopen.
1: Geldt dat nu ook niet bij de Keetmolen?
2: De Keetmolen is, die heeft niet voor niks die naam. En hij staat niet voor niks op die plaats. Hij is locatiegebonden. Het is een...
1: Dat is bij het station, hè?
2: Bij het station Ede-Wageningen, ja. En die, dat is een beltmolen. Dat wil zeggen dat hij op een verhoging staat. Dan kun je ook onder in die belt... houdt Nico, de molenaar daar, die houdt daar zijn praatjes. En dat blijft een beltmolen. Die kun je niet verhogen. Dat kan niet.
1: Maar er worden allemaal, er is allemaal bouwdingen komen eromheen.
2: Ja, er wordt helemaal ingebouwd. En de oude City Motors, er is wel een aannemer die daar wil bouwen, maar die mag niet hoger dan de onderkant van de wiek. En dat is 2,70 meter. En dat is geen aannemer die daar iets wil bouwen.
1: Nee, nee.
2: Dus dat gaat voorlopig nog niet door. De Witte Hinde is al natuurlijk een doorn in het oog, want die pakt heel veel wind.
1: Ja.
2: Ik weet niet precies hoe dat verder gaat. Er zijn procedures genoeg geweest al. We zijn ook bij de gemeente geweest. We hebben op de publieke tribune gestaan met 25 molenaars in vol ornaat. Het helpt niet de vooruitgang tegen te houden.
1: Eigenlijk lijkt het nergens op, hè? Want die molens die waren toch het eerst.
2: Ja, dat klopt. En ook de mensen die in de buurt van molens gaan wonen, die weten dat er slagschaduw is, dat er geluid is, dat er mensen komen. Kijk eens, als ik in Badhoevedorp ga wonen, dan weet ik dat ik vliegtuigen boven mijn bed krijg. En dan moet ik daar niet over zeuren, vind ik.
1: Nee. Het is eigenlijk een hele duurzame manier van industrie, hè? Een molen.
2: Ja, het vreet geen energie. Wij draaien alleen op de wind. Je hebt natuurlijk ook de molens die met waterkracht werken. Dat kost ook verder geen energie. Wageningen is een beroepsmolenaar. Die moet aan het eind van de week zoveel produceren. Wanneer er geen wind is, dan moet hij de motor aanzetten.
1: Ja, de vlijt.
2: De vlijtmolen, de vlijt in Wageningen. Ja. Dat is een beroepsmolenaar hier in de buurt.
1: Ja. Daar kun je ook allemaal lekkere dingetjes kopen.
2: Ja.
1: Kan dat bij jou ook? In de Concordia-molen?
2: Nee, want ik heb vrij veel bezoek. En ook scholen. Binnenkort komen er weer een paar scholen op de maandag. En ik... Laat de kinderen ook voelen van hoe hard het mais of de tarwe is. En dat je dan goede stenen moet hebben om dat te malen. Die kinderen zitten aan dat spul. Ook de volwassenen trouwens. Ik heb ook vrij veel buitenlanders in de molen. Dan doen we de tour ook in het Duits of in het Engelse taal. En dan mag ik het niet meer voor menselijke consumptie gebruiken.
1: Oh.
2: Dus wat wij malen gaat voornamelijk terug als diervoer.
1: Ja.
2: En daar mag het nog wel voor. Maar in verband met de hygiëne mogen wij niet meer voor menselijke consumptie.
1: Ja, begrijp het.
2: Dus ik heb ook geen winkel.
1: Nee.
2: Het enige wat ik verkoop is pannenkoekenmix. En de onderdelen daarvan komen van de vlijt uit Wageningen.
1: Okay.
2: Omdat zij het wel mogen.
1: Ja. Nu kunnen we de molen bezichtigen van 10 tot 4 uur. 9 en 10 mei. Verwacht je veel bezoekers? Je bezit nu hier bij mij. Waren er geen bezoekers op dit moment? Kon je het
2: nou,
1: even loslaten?
2: Nou, ik ben gelukkig niet de enige molenaar. Ik heb, 's maandags ben ik de enige gediplomeerde molenaar. Ik heb 2 leerlingen op het moment.
1: Oh.
2: Een man van goed 62. In de toekomst gaat hij het misschien van mij overnemen. En ik heb een jonge dame van 30 die graag molenaar wil worden.
1: Het is wel animatie voor.
2: Ja, er is belangstelling voor. En nu op de zaterdag zijn er, ik heb vanmorgen even op de stelling gekeken, er zijn 3 gediplomeerde molenaars. En die draaien op de zaterdagen.
1: Zo.
2: Dus dat is helemaal verantwoord dat ik nu hier zit.
1: Ja. Daar ben ik heel blij.
2: Ja.
1: Het is een geruststelling.
2: Okay.
1: Nou, ik vond het heel erg leuk dat je hier zat.
2: Nog even als toevoeging. Ja. Je zegt van 9 en 10 mei is Molendag.
1: Ja. Ja.
2: Nationale Molendag.
1: Ja.
2: Misschien in de rest van Nederland. Maar in Ede alleen op zaterdag. Want mm-hmm. zondags hebben wij respect voor de zondagsrust. Ja. En wij draaien niet op de zondagen.
1: Goed, dus zaterdags is de molen open.
2: Ja, zaterdags en maandags is die open.
1: Van 10 tot 4.
2: Globaal van 10 tot 4.
1: Goed.
2: Af en toe op een ander tijdstip, maar dat is dan op afspraak.
1: Geweldig. Willem, heel veel plezier in alles wat je doet. Want je hebt er veel plezier in, hè?
2: Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Het is een verantwoordelijke job. Risico's. Oppassen met ongelukken. Wij zijn er voor de veiligheid van de molen zelf, voor de bezoekers en voor de molenaars.
1: Ja. Willem ten Brink, stadsmolenaar van Ede en molenaar van de Concordia Molen in Ede. Dank dat je hier was.
2: Graag gedaan.

0: Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: van 3 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vond zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens. Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

gemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

Goedenavond, mijn naam is Angelina en het komende uur neem ik je mee op een muzikale reis langs verrassende verhalen en verborgen talenten. Latent Talent is het jeugdprogramma waarin talent centraal staat. Dus zet je radio iets harder, leun achterover of zing lekker mee, want we hebben een hele leuke gast, maar dat hoor je zo meteen allemaal. Want jong geleerd is uitgedaan.

Je hoorde Emma Luca met Dansen in het Water. En een jaar geleden zat ze hier nog in de studio. En stilzitten is vandaag geen optie. Want we hebben superleuk bezoek in de studio. Van dansschool 24Dance zijn er niet één, maar twee toppers langsgekomen. Een jong talent dat nu al laat zien dat zij de sterren van de hemel danst. En haar moeder.

0: die ook bij de dansschool danst. Hoe is 24Dance begonnen en wat maakt deze dansschool nou zo leuk? Wie zit er voor me?
1: Jasmijn.
2: En Lisette.
0: Ja, moeder en dochter, allebei dansen jullie bij de dansschool. En Jasmijn, ik begin even bij jou. Hoe oud ben je en hoe is dat voor jou begonnen?
1: Ik ben 9 en bijna 10. En ik begon toen ik ongeveer 3,5 was. En ja.
0: 3,5, dat is heel jong. En het is met een paplepel ingegoten, hoorde ik al.
2: Ja, dat klopt. Want ik dans ook al heel lang. Ik ben nu 40 en ik dans sinds mijn 7e, 8e jaar al.
0: Bijna een heel leven?
2: Bijna mijn hele leven. En ik weet niet anders dan dat ik dans.
0: En ook al die tijd op het 24Dance, waar is dat allemaal begonnen, dat avontuur?
2: Dat avontuur is begonnen in Bennekom. Toen nog bij een vereniging, bij DOS. En daar heb ik heel lang gedanst en ook lesgegeven. En daarna ben ik verhuisd naar een dansschool in Veenendaal. Toen heb ik nog in Elst bij Utrecht gedanst. En nu sinds 2 jaar dans ik bij 24.
0: Een hele bingo kaart af?
2: Een hele bingo kaart af, ja.
0: Ja, en als ik aan dansen denk, denk ik aan heel veel dansstijlen. Maar wat doen jullie voor dansstijl?
1: Ik doe ballet, modern en ook nog zit ik in de selectie van modern.
0: En je moeder?
2: Ik doe de les jazzdans conditie.
0: Heel wat anders voor luisteraars die niet kennen. Jasma, kan jij uitleggen wat verschillende dansstijlen zijn en welke er zijn?
1: Dansstijlen zijn bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld heel sierlijk danst of dat je heel stoer danst. En ja.
0: Ja, je hebt dus bijvoorbeeld jazz. Misschien kan je moeder nog even aanvullen welke er nog meer zijn.
2: Ja, klopt. Bij 24 hebben we hip-hop en breakdance. Dat zijn de meer stoerdere dansstijlen.
1: Ook streetdance.
2: En streetdance, heel goed. Dan heb je ook jazz en modern en ballet, dus het klassieke ballet.
0: Ja.
2: Wat veel meer sierlijker is en ook dingen op de grond en op de tekst van de muziek. En dan zijn er ook nog de kids swing lessen, waarin kinderen van jonge leeftijd kennis maken met verschillende dansstijlen. En daar is Jasmijn eigenlijk begonnen met kids swing. En daarna vond ze toch wel het moderne erg leuk. Dus het meer sierlijke dansen. En nou, zo is ze verder gegaan.
0: Ja. Ja, want al jong begonnen dan. En dan begon je bij de kidswing.
1: Ja.
0: En toen dacht je, ik vind dansen zo leuk. Ik wil er gewoon verder mee gaan. En hoe oud was je toen je dan naar de volgende groep ging?
1: Ik denk rond 5, 6, denk ik.
0: En je doet nu aan 3 stijlen. Dan zie ik een hele drukke week voor me. Klopt dat?
1: Ja.
0: Hoe vaak dans je per week?
1: 3.
0: 3 keer. En dan elke dag of elke keer voor 1 stijl?
1: Ja.
0: Want je doet 3 stijlen. Hoe heb je die stijlen dan gekozen? Want het is allemaal weer iets heel anders volgens mij.
1: Ja, want modern is natuurlijk weer meer dat sierlijke en over de grond. Dat vond ik leuker, want ja, dan kan ik gewoon lekker bewegen. En van ballet, dat was gewoon meer omdat dat ook goed is voor mijn techniek. Voor de selectie.
0: Voor de selectie, want een selectie doe je ook. En bij een selectie moet je auditie doen?
1: Ja.
0: En hoe ziet dat er dan uit?
1: Dan zit je echt met een hele grote zaal met allemaal heel veel kinderen. En dan legt gewoon een juf een oefening. En dan zitten er 3 of 2 jury's en die gaan dan je beoordelen. Want dan krijg je een nummer en dan ga je gewoon dansen.
0: En bij een selectie hoort natuurlijk ook een hoger niveau. En daar zit je nu bij. Hoe lang zit je al in die selectie?
1: Ik denk 2 jaar doe ik selectie en dit is nu 1 jaar dat ik met deze kinderen zit.
0: En toen je auditie deed, toen jij wilde gewoon graag op een hoger niveau dansen, of werd je daarvoor gevraagd dat mensen dachten van, oh, dat is wel wat voor Jasmijn?
1: Ja, ik wou wel op een hoger niveau, want ja, ik leek wel leuk om meer uitdaging te hebben.
0: Ja, en heb je die uitdaging ook?
1: Ja.
0: Ja, want hoe ziet zo'n avondje eruit?
1: Ja, je moet heel veel trainen en nu gaan we ook naar het NK zaterdag.
0: Zo.
1: Dus dan moeten we wel heel hard trainen, want we hebben laatst ook 2 wedstrijden gehad. Ze hebben 1 keer eerste geworden van nog een andere groep. En 1 keer 3de geworden van nog 8 andere groepen.
0: Van 8 andere groepen, dat is toch heel wat? Want wedstrijden doet de dansschool dus ook.
1: Ja,
2: de dansschool doet aan verschillende wedstrijden mee. Met de DDO, de Dutch Dance Organization. Die is altijd in Nijkerk.
0: Ja.
2: Ze doen ook mee met de UDO. En ze hebben ook meegedaan met Dance Stars. En ja, de wedstrijdteams van de hiphop en de wedstrijdteams modern. Er zijn dus verschillende wedstrijdteams, ook verdeeld in verschillende leeftijden. En die doen daar aan mee. En er staan behoorlijk wat bekers in de kantine van de dansschool. En ja, ze presteren echt heel goed. Ze werken er heel hard voor. En dat harde werken wordt er ook echt, wordt ook echt beloond. Wordt echt gezien door de jury.
0: Hey, welke dansen of welke wedstrijden hebben jullie zelf al gedaan?
1: Ik drie keer. Nee, meer eigenlijk. Vier keer heb ik bij Didio gedanst.
2: Ja, in Nijkerk, hè?
1: Ja.
0: En met wat voor groepen is dat dan? Uit de regio of gewoon door het hele land? Of door meer landen?
1: Gewoon door het hele land.
2: Ja. Teams vanuit het hele land kunnen zich aanmelden.
0: Ja.
2: En als er dan verschillende voorrondes zijn geweest, dan is er ook een procedure om mee te doen aan het Nederlands kampioenschap.
0: Oh.
2: En als je je daaraan voldoet, dan mag je inschrijven. En de groep waar Jasmijn in danst en ook nog vele andere teams van 24, die hebben zich dus geplaatst voor het NK dit weekend. En dat vindt plaats in Nijkerk op zaterdag en zondag. Maar er is ook een team wat dit weekend naar het EK gaat in Duitsland.
1: Naar het Europees kampioenschap.
2: Naar het Europees kampioenschap. En dat is het oudste wedstrijdteam van Modern. En die heeft zich voor het eerst weten te plaatsen voor het EK. De hiphop is dat al een keer gelukt.
0: Oh.
2: Maar de Modern groep nog niet. Dus dat is heel speciaal.
0: Ja. Dus
2: heel
0: volgende week staat de kast bij jullie nog net wat voller met bekers eigenlijk.
2: Nou, dat hopen we wel.
1: Ja.
2: Dat zou leuk zijn, hè? Ja.
0: Want ben je al een keer eerder op een NK geweest of op een EK?
1: Nee.
0: Nee?
1: Dit is dus de eerste keer dat we met onze dansgroep naar het NK gaan.
0: En wat was je eerste reactie toen je hoorde dat je erheen mocht?
1: Ja, ik vond het heel leuk, want dat is wel leuk, want dan kan je gewoon Nederlands kampioen worden. Dat is wel heel leuk.
0: Dat dat is wel heel gaaf. Want je moet er net voor geplaatst worden. En een EK en een NK zijn natuurlijk helemaal niks, want ze kunnen overal vandaan komen. Hele grote groepen, misschien wat kleiner, hele verschillende dansen misschien. Zijn jullie al goed bezig met voorbereiden van de dans?
1: Ja, heel goed. Dan moeten we echt keihard trainen. Elke donderdag moeten we echt iets van 8 keer trainen. Echt iets van 8 keer de dans doen.
0: Zo.
2: Ja, en de juf die ziet ook iedere keer hele kleine dingetjes.
1: Ja,
2: dat ze zegt van, oh, nog even een teen strekken of een arm strekken. Of gooi al je energie eruit. Niet zo slap. Geloof in jezelf. En hoe moeten jullie kijken?
1: Heel verdrietig.
2: Heel verdrietig, hè?
1: Drama.
2: Ja, jullie liedje is heel verdrietig en drama. En dat wil je natuurlijk ook terugzien in de gezichten van
0: de
2: dansers.
0: Die emotie wil je overbrengen.
2: Ja. Ja.
0: Mag je zeggen welk liedje het is of is dat een verrassing?
1: I Lift. Van wie?
2: I Lift. Ja, ik weet even zo snel niet meer van wie die is.
0: Waar gaat de dans over? Want een dans heeft ook een verhaal.
1: Het gaat over dat je maar 1 keer leeft en dat je sommige dingen gewoon in je leven moet beleven en moet doen.
2: En alles eruit moet halen, hè?
1: Ja.
2: Okay. Ja, zodat je aan het einde kan zeggen, ik heb alles gedaan, ik heb geleefd en ik heb het goed gedaan.
1: Ja.
0: Nou, dan is dansen een hele mooie manier om dat verhaal te vertellen. En daar gaan we het nog heel de uitzending nog 3 kwartier over hebben. Maar nu eerst hebben we Olivia Rodrigo met Teenage Dream. Oh.

Welkom bij Latent Talent.

0: Jorde, Davina Michelle met Steel Champagne. En onze gasten van 24 Dance zitten natuurlijk nog steeds in de studio. En wij willen ze natuurlijk wat beter leren kennen. Dus ik heb wat dilemma's voor jullie. Normaal zou ik er een ander muziekje onder zetten. Maar omdat jullie zulke dancing queens zijn, gaan we toch even voor deze op de achtergrond. Oké, jullie moeten kiezen.
1: Oké.
0: Hip-hop of modern?
2: Modern.
1: Modern.
0: Optreden of trainen?
1: Optreden.
0: Solo dansen of in een team?
1: Team.
2: Solo.
0: Ja? Ook ochtendtraining of juist laat in de avond?
2: Laat in de avond.
1: Oh, dan ochtend.
2: Ja, wel ochtend.
1: Nee, laat in de avond niet.
2: Nee.
0: Strakke choreo of lekker freestylen?
1: Strakke choreo.
0: Allebei?
2: Ja.
0: Ja? En belangrijkste, liever een perfecte routine of eentje waar je gewoon heel veel plezier hebt?
2: Eentje waar je gewoon heel veel plezier
0: hebt. Hey, en wat maakt deze dansschool dan anders dan andere dansscholen?
2: Het is gewoon een gezellige sfeer.
1: Ja, daar hangt een hele gezellige sfeer. Er zijn heel veel verschillende leeftijden, maar ook heel veel verschillende niveaus. Ik dans nu bijvoorbeeld in een damesgroep en ik heb echt wel veel danservaring. Maar er zijn ook heel veel dames die dat niet hebben. En alles is oké. Dus hè, je moedigt elkaar aan als je een passenreeks kan of als het lukt. Je juicht voor elkaar, je applaudisseert voor elkaar. Gewoon omdat er heel veel plezier is. Ja. Verder zie ik dat de docenten zijn allemaal geschoold. Dus ze hebben allemaal een dansopleiding echt gevolgd. Het zijn niet zomaar van de straat geplukte mensen. Maar ze hebben ook echt verstand van wat ze doen. Ze hebben oog voor al hun dansers. Hoe klein of hoe oud of hoe groot ze dan ook zijn. En er wordt gewoon heel veel samengewerkt ook met de selectieteams.
2: Ja.
1: Waardoor je ook ziet dat ze elkaar kennen. Misschien kan jij er iets over zeggen, Jasmijn. Hoe heb je samengewerkt met jouw teams?
2: Je moet gewoon heel veel trainen en gewoon,
1: En wat doen jullie voor een eindvoorstelling?
2: Ja, ook heel veel trainen en ook samen alles doornemen.
1: Ja, en er zijn ook groepen, de selectiegroepen, die werken bijvoorbeeld samen aan één gezamenlijke dans.
2: Showcase.
1: Voor de eindvoorstelling.
2: Voor de showcase.
1: Dat heet de showcase.
0: Ja.
1: Ja.
2: En dan moet je met alle moderne groepen moet je op dansen.
1: Ja, dus dan wordt er één choreo gemaakt. Voor dus de, in dit geval de 5 modern selecties.
2: En
1: ook een aparte choreo voor de selecties van hip-hop.
2: En dat is altijd zo druk. Er zitten echt meer dan 50 mensen in één zaal.
0: Zo,
1: op één podium, hè?
2: Op één podium.
1: En om de beurt dansen ze dan een stukje. Of ze dansen juist met elkaar. En daardoor zie je ook dat ze elkaar kennen. Dus de jongere kinderen die zien ook echt van: oh ja, maar als ik dus door dans, dan kan ik misschien wel net zo goed worden. Of hè?
2: Ja.
1: Ze dansen echt met hun voorbeelden.
0: Ja.
1: En dat is superleuk om te zien. En de oudere dansers, die helpen dus ook de jongere generatie met dingetjes corrigeren. En ja, het plezier straalt er gewoon vanaf.
0: Een hele mooie samenwerking en een hele fijne sfeer zo te horen. Hey, en een eindshow. Jullie hebben ieder jaar een eindshow of vaker in het jaar?
2: Altijd een eindshow aan het einde van het dansjaar.
0: Aan het einde van het dansjaar. En beginnen jullie dan gelijk aan het begin met repeteren of komt dat later?
2: Dat komt pas later. Dat komt ongeveer 2 maanden voor gaan we daarvoor oefenen.
1: Ja, meestal rond de voorjaarsvakantie, hè?
2: Ja.
1: De eerste deel van het jaar, want er wordt gedanst van september tot en met juni. Mm-hmm. Dus zeg maar een schooljaar. En dan vanaf september tot en met de voorjaarsvakantie wordt eigenlijk verschillende dingen aangeleerd. Dus routines, verschillende technieken geoefend. Ook wel kleine stukjes choreo om het ook leuk te maken. Maar ook zeker kracht oefeningen. En dan na de voorjaarsvakantie, dan beginnen de meeste groepen met het aanleren van de choreo voor de eindvoorstelling.
2: Ja, maar als je in het selectieteam zit, dan begin je vaak wel aan het begin. Want als je wedstrijden gaat doen, dan moet je vaak eerder dansen.
1: Ja, de wedstrijdteams beginnen vaak al september, oktober met hun wedstrijdchoreo. Want die gaan meerdere keren per jaar optreden.
2: Want dan ga je voor eerst oefenen, gewoon techniek oefenen. En daarna ga je dan echt trainen voor de dans.
0: En de eindshow is dan met alle groepen samen die allemaal hun eigen stuk opvoeren en dan de selectie samen? Of heeft iedere groep een eigen eindshow?
2: Iedereen heeft 1 eigen dans.
1: Ja, iedere groep heeft 1 eigen dans. En die wordt wel meerdere keren opgevoerd. Dus oh, ja, er zijn drie verschillende eindshows. Eén op vrijdagavond.
2: Eén op zaterdagmiddag en één op zaterdagavond.
1: Op zaterdagavond. En die shows die wisselen een beetje qua invulling. En iedere groep van de dansschool heeft daar dus zijn eigen aandeel in.
0: En oefenen jullie dan ook al met grotere selecties van de volwassenen of jongeren? Wat voor selecties zijn er?
2: Oudere selecties, jongere selecties.
0: Voor elke leeftijd eigenlijk?
2: Ja, dus bijvoorbeeld eentje, onze heet 24 Rise, is van 8 tot 12 ongeveer. Ja? De andere heet 24 Teens, is ongeveer 12 tot 14. 24 Essence is ongeveer van 14 tot 16. 24 Movement, 16 tot 20, denk ik.
1: Ja, zoiets.
2: En art, denk ik, 20 tot 24.
1: Ja, zo. Die zijn ouder. En de hip-hop selecties, die zijn ook ongeveer in deze leeftijden verdeeld.
0: Ja. Oh ja, dus heel veel verschillende groepen horen.
2: Ja.
0: En net tijdens die dilemma's was er één ding die jullie anders hadden. De rest hadden jullie allemaal hetzelfde.
1: Ja,
0: jij danst liever in een team en jij toch solo. Maar doe je dat ook al?
2: Nee, maar dat wil ik wel graag volgend jaar gaan doen.
0: Ja, want nu dans je met een team, dan heb je toch... Nou ja, dan versterk je elkaar heel erg. En wat lijkt je dan zo leuk aan solo dansen?
2: Ja, dan kan je gewoon bijvoorbeeld... Anderen zijn beter dan anderen. Dan zeg ik niet dat iedereen niet goed kan dansen. Iedereen danst gewoon heel goed. Mm-hmm. Maar dan kan je echt gewoon je eigen techniek helemaal volgen.
0: Ja, eigenlijk je eigen verhaal laten zien en je eigen techniek laten zien. En wat zou dan het eerste... Als je helemaal zelf mocht kiezen, wat zou dan het eerste nummer zijn waarop je gaat dansen?
2: Ik denk als het wel echt iets van modern zijn, misschien The Ordinary van Alex Rowan. En als ik gewoon echt zelf mag kiezen, denk ik La Da Da van Cloud.
0: Ja, vind je dat een leuk nummer?
2: Ja, dat is ook mijn favoriete zanger.
0: Ja? Nou, dan zal ik zo meteen eens even kijken of die ook nog in de playlist past. Want dat, dan doe jij een dansje hier in de studio.
2: Oké.
0: Dat spreken we af.
2: Oké. Okay.
0: Hey, wat is jouw favoriete optreden tot nu toe geweest?
2: Ik denk... wel degene van 2 weken geleden.
0: Ja, en dat was?
2: Toen was het een wedstrijd en toen moesten we tegen 9 andere groepen, denk ik. En toen zijn we derde geworden.
0: Derde geworden, dat is een heel mooi plekje. En hoe gaat dat eraan toe, zo'n wedstrijddag?
2: Ja, je moet de eerste keer moesten we heel vroeg. Toen moesten we al echt 7:15 daar zijn in Nijkerk.
0: Maar dat is vroeg.
2: Nu moesten we er 9:30 ongeveer zijn. Nee, 8:30.
0: En dan zijn de wedstrijden de hele dag?
2: Ja, maar bijvoorbeeld wij zaten toen in de tweede categorie. Maar de eerste wedstrijd zaten we in de eerste categorie. Dus daarom moesten we zo vroeg. Nu zaten we in de tweede categorie. En de volgende keer zijn wij gewoon, denk ik... In de tweede categorie of zo?
1: Ja, iets later.
2: Iets later.
0: Nou, hartstikke leuk om allemaal te horen. Hey, en ondertussen heb ik even wat voor jou opgezocht. Zullen we daar nou maar naar gaan luisteren?
2: Ja.

0: Ça c'est mon dernier mot.
1: Ja, de afspraak was, ik draai La Da Da en Jasmijn doet een dansje. En ik moet je zeggen, we zijn natuurlijk bij de radio zonder beeld, maar ze heeft het gedaan. Ze heeft het gedaan, ja. En zometeen gaan we nog veel meer over dansen horen. Maar nu eerst hebben we Miss Montreal met de nieuwste. Dit is Schuilen.

0: als je bij dit nummer nog stil zit, dan weet ik het ook niet meer. Je hoorde Mia Vita van Luna Sabella. En zij is niet alleen zangeres, maar ook een supergoede danser. Misschien ken je haar nog wel van het Junior Song Festival, waar ze liet zien dat ze het podium echt kan ownen. En dat hoor je ook in dit nummer, Mia Vita, oftewel Mijn Leven, zit vol energie en passie. Precies wat je ook nodig hebt, op de dansvloer natuurlijk. En hoe ziet jullie dansweek eruit?
1: Ja, je moet heel veel trainen.
2: Ja, ik ben de taxi van Jasmijn,
0: ja.
2: Want wij wonen in Otterlo en Jasmijn danste 3 keer per week. En op dinsdag danst ze eerst van 5 tot 6, dan doet ze klassiek. Dan rijden we naar huis toe, naar Otterlo, dan ga ik eten en dan ga ik voor mezelf weer terug naar Ede, want dan ga ik zelf dansen.
1: Yep.
2: En op donderdag dan hebben we taxi oma. Die brengt Jasmijn naar Ede. En dan haal ik het weer op vanuit mijn werk. En op vrijdag hebben we taxi papa. Taxi papa.
1: En die brengt mij dan naar Modern.
2: Ja, en dan haal ik het weer op.
0: Heel veel taxichauffeurs hoor ik. Maar ook heel veel ritjes naar Ede.
2: Ja, heen en weer naar Ede, dat kunnen we bijna dromen, ja.
0: Maar
2: ja.
0: Al die 6 jaar en voor jou nog langer hebben jullie het er al voor over.
1: Ja.
2: 100%.
0: Ja, want als jullie jezelf zouden moeten beschrijven, hoe zou in een dansstijl, welke stijl zou dat dan zijn?
1: Modern.
0: Ja, en waarom?
1: Ja, dat past wel bij mij, want ik ben niet echt van dat stoer ding. Want ik heb ook meer van dat zachte kleren en niet meer van dat stoerder.
0: En modern is eigenlijk een hele zachte stijl dan?
1: Ja.
2: Maar ook wel om veel emoties te laten zien.
1: Ja.
2: Dus modern is ook best wel explosief. Dus of heel verdrietig, of juist heel blij.
1: Of juist heel boos.
2: Of heel boos.
0: Het kan alle kanten opgaan.
2: Ja, het kan alle kanten opgaan.
0: En bij jou?
2: Ja. Bij mij, ja. Ik denk toch wel de modern en de jazz. Ja. Ook wel de blije kant.
1: Sowieso.
2: Ja, en de vrolijke kant. Ja. En ook wel het inleven in de muziek. Dus je of heel verdrietig voelen of juist heel boos kunnen uiten. Dat vind ik wel echt heel leuk, ja.
0: Ja, nou, het wordt bevestigd door je dochter. Dus dan weet je dat je goed zit.
1: Ja.
0: Hey, en dan komen jullie aan bij dansen. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe lang duurt het? Wat doen jullie allemaal in de repetitie?
1: Eerst kom je gewoon binnen. Dan ziet het er gewoon heel knus uit. Ga ik altijd gewoon naar de kleedkamer. Doe ik mijn jas uit, schoen uit. En dan ga ik gewoon meestal, als de deur open staat, ga ik gewoon kijken bij de anderen die voor ons zijn. En dan mag ik zelf de zaal in en dan ga ik dansen. Het duurt ongeveer 1 uur en bij de selectie 1 uur en 1 kwartier. En dan daarna ben ik klaar en ga ik gewoon naar huis.
2: Ja, en in de les zelf, daar beginnen we altijd met de warming up, hè?
1: Ja.
2: Dus eerst warming up en dan vaak een stretch oefening. En dan iets aan de zijkant, across the floor heet dat.
0: Ja.
2: Dan ga je van de ene kant naar de andere kant van de zaal. En dat kan een oefening zijn over de grond of juist iets met sprongen. Maar vooral iets wat te maken heeft met kracht en techniek.
1: Ja.
2: En soms doen we ook wel een kracht- en techniek oefening voor de spiegel. Zodat je jezelf goed kan zien en dat je jezelf ook kan corrigeren.
0: Ja.
1: En soms doen we ook dat je... hoe heet dat nou? Dat je zo in een hoek en dan naar de andere hoek.
2: Ja, across the floor, van de ene kant naar de andere kant.
1: Zo schuin.
2: Zo schuin, ja. De ene keer doen we recht naar de overkant en de andere keer schuin. Dan heb je net iets meer ruimte om te dansen.
1: Ja.
2: En dan vaak aan het einde een stukje choreografie. En of dat dan al de dans voor de wedstrijd is of de dans voor de einduitvoering.
1: Of gewoon een leuk stukje.
2: Of gewoon een leuk stukje dans aanleren. En dan nog een cool down. En dan zit de les erop. En dan verlaten we bezweet. En voldaan.
0: En moe.
1: Soms.
2: Soms.
1: Maar
2: vooral met een grote glimlach op ons gezicht verlaten we dan weer de dansruimte.
0: Het is het altijd weer waard.
1: En
2: zeker.
1: Ondertussen kan je ook gewoon, als je drinken mee hebt, kan je ook gewoon pauze krijgen. Kan je lekker drinken, even naar de wc.
0: Nou, dat is ook belangrijk altijd.
1: Ja.
0: En dan kan je weer vol goede energie verder dansen.
1: Ja.
0: Hé, maar wat is er dan zo leuk aan dansen? Want we horen er heel veel over, maar wat is dat nou?
1: Je kan er gewoon lekker jezelf in kwijt. En je kan gewoon, gewoon lekker bewegen en dat soort dingetjes.
2: Ja, je gevoel, hè?
1: Ja.
2: Ja, je kan je gewoon uiten door dans. Wat sommige mensen heel goed pratend kunnen. kunnen dansers met hun lichaam. En die kunnen dan heel goed aanvoelen op de muziek. Die kunnen muziek gewoon heel goed verwoorden. En ja, daar mooie bewegingen op maken. En wij vinden dat allebei heel fijn. Kijk, ja. Het is natuurlijk niet zo dat ik Jasmijn heb gedwongen om te dansen.
1: Nee,
2: zeker niet.
1: Ik vond het zelf juist leuk.
2: Heeft ze zelf voor gekozen. Ja. Maar het is wel een manier waarop je jezelf kan uiten. En gewoon voor ons een hele goede manier om te ontspannen. En ook om...
1: Plezier te maken.
2: Ja, plezier te maken. En met andere mensen. In het geval van Jasmijn met andere kinderen. Ze heeft ook echt in iedere groep wel vriendinnetjes zitten.
1: Ja, heel
3: dat is ook belangrijk.
2: Die niet eens in Otterlo wonen. Nee. Dus het is echt ook wel een heel sociaal aspect. En bij mij in de groep, ik danste nu 2 jaar. Maar ik kwam er als een warm bad in. En ik heb het idee dat ik die meiden ook al... Nou ja, het zijn dames. Maar ja, dat ik ze 1 keer in de week zie. Je hebt er wel een band mee. En je vraagt ook van, hè, wij hebben het vooral over moederdingen en waar we dan tegenaan lopen. En oh, hadden we weer een vervelend kind of een ziek kind. En,
1: vervelend kind.
2: Ja, soms bespreken we dat wel. Maar ook gewoon leuke dingen.
3: Maar ja, bespreek jij dan met je vrienden daar?
1: Ja.
3: Ja, dat blijft wel geheim.
2: Ja, dat blijft nu geheim voor mij, hè? Ja.
3: Maar dat zien jullie ook wel eens samen?
2: Mm. We hebben nog niet echt samen gestaan, maar wel...
1: Een keertje met toen mijn opa en oma jarig waren. Hadden ze of zo getrouwd.
2: Ja, toen hadden we samen een dansje gemaakt. En we hebben natuurlijk op het podium van 24 tijdens de einddans vorig jaar.
3: Oh, ja.
2: Toen stonden we wel. Dan mogen alle dansers van de hele dansschool op het podium komen.
1: Dat zijn er echt meer dan 100.
2: Ja, dat zijn er echt heel veel.
1: Echt iets van 200 of zo.
3: En past dat allemaal in de coulissen dan?
1: Nee, maar je mag vaak gewoon gelijk oplopen.
2: Ja, een beetje dringen, hè? En dan staat het hele podium vol. En daar hebben we toen wel samen gestaan. Dat vond ik wel heel speciaal, moet ik zeggen.
3: Dat is wel heel bijzonder, inderdaad, met je dochter.
2: Dat was heel leuk.
1: Ja.
3: Een heel mooi moment voor in de boeken.
2: Zeker.
3: Hey, maar ik heb me laten vertellen dat jullie ook een hele lieve juf hebben. Juf Kimberly, of niet?
1: Ja, heel lief is ze.
3: Ja, en hoe geeft zij de lessen dan? Wat geeft zij voor aanwijzingen? Hoe gaat zo'n les eraan toe?
1: Gewoon beginnen met de warming-up. Soms is het een volgwarming-up. Soms moeilijkere. Soms gewoon maken ze die zelf. Met soms ook dingen uit de dans. En dan gaan we daarna gewoon... Bij de selectie moeten we vaak dan ook wel gelijk aan de dans. Dan gaan we het vaak even doornemen. En dan daarna gaan we het een keer dansen. En dan gaat ze ook aanwijzingen geven. Bijvoorbeeld, dit moet je beter doen of dat. Tenen strekken en allemaal dingen zeggen. En dan gaat het gewoon doen. En dan schreeuwt ze gewoon zogenaamd gewoon een beetje mee.
2: Ja, soms met een harde stem, maar wel goed bedoeld, hè? Ja, want Kimberly is de eigenaresse van 24 Dance Center.
1: En Gerino,
2: haar man, dat is de eigenaar. Ja, zij zijn met z'n twee getrouwd. En dat zijn de baas en de bazin van de dansschool. En die hebben hun hart en ziel erin gelegd. En er zijn nog een aantal andere dansdocenten die... ook hun hart en ziel en zaligheid en vooral enthousiasme in de dansschool hebben gestort. En dat overbrengen aan al hun dansers tijdens de danslessen.
3: Ja. Misschien kunnen we de dansschool wel best beschrijven als een plek waar plezier en passie samenkomen, of niet?
1: Ja.
2: Zeker weten. En waar ook gewoon de dansers zich echt kunnen ontwikkelen. Beginnende dansers tot gevorderd.
1: En gewoon, je kan er gewoon vrij. Je bent gewoon daar vrijheid eigenlijk.
2: Ja, zeker. Nee. De dansschool bestaat ook uit verschillende onderdelen. Hè? Want er zijn recreatieve lessen en selectielessen. Maar er is ook nog een deel in de ochtend.
1: Ja.
2: Waar een andere docent een soort aerobics-achtige lessen geeft.
1: En technieklessen.
2: Er is ook nog een stuk wat je voorbereidt op de toekomst. Want er zijn ook dansers die naar een dansopleiding willen. Dus de dansschool biedt ook nog een speciale vooropleiding aan.
1: Ja.
2: Waar dansers zich echt kunnen voorbereiden op een mbo of een hbo dans. En dat maakt de dansschool ook heel speciaal.
3: Ja. Heel veelzijdig zo te horen.
2: Heel veelzijdig.
3: Nou, wat jij daar laten mee gaat doen, horen we zo. Maar de tijd vliegt. En jij keek net naar de playlist en toen zag je 1 nummer die je wel kende. Ja. En die gaan we nu voor jou draaien. En misschien kennen de luisteraars het ook wel.

0: Hier de Hanna mee en bluff met ik, Benny Birwang. Stel je voor, het licht gaat uit, de muziek start en jullie staan op jullie ultieme danspodium. Is dat dan een groot theater, een West End, een carré of misschien een Cultura? Waar is dat voor jullie?
1: Ik denk Udo.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, maar daar heb je ook al gestaan?
1: Nee.
0: Of was dat een andere wedstrijd?
1: Dat was DDO.
0: Lijkt allemaal op elkaar, maar is dat ook al een beetje in het zicht? Of is dat iets waar je nog heel lang van blijft dromen?
1: Heel lang.
2: Ja, en wat zei je van de week toen we televisie zaten te kijken?
1: Oh ja, bij Show Think You Can Dance zou ik ook wel willen.
0: Ah, ja,
1: of bij Project Dans.
2: Ja, dat zijn wel echt televisieprogramma's die we nu samen hebben gekeken. En wat natuurlijk superleuk is om die passie te delen.
1: Superleuk.
0: Ja, als twee dansliefhebbers natuurlijk. En jij vertelde daar net, toen we niet live waren, ook al wat heel leuks over. Maar daar komen we zo meteen op terug. Want wat zou jouw ultieme dansplek zijn?
2: Ja, ik ga dan toch voor iets kleiners. Gewoon hier in het theater. Hier in Cultura heb ik ook al wel eens gedanst.
1: Echt? Dat wist ik helemaal niet.
2: Wist je dat helemaal niet?
1: Nee, heb je nooit verteld aan mij.
2: Oh, nou, misschien
0: nou,
2: moet
0: kom
2: ik dat,
0: je nog eens wat te weten.
2: Moet ik dat nog even vertellen?
1: Nu wel.
2: Nee, ik vind de Lampengiet waar 24 Dance nu de eindvoorstelling doet, vind ik echt een heel mooi theater. En die gaat ook nog verbouwd worden. Dus
1: inderdaad,
2: ik ben heel benieuwd
1: mooi.
2: Hoe dat eruit komt te zien. Maar dat is voor mij gewoon wel oké. Ik hoef niet meer zo nodig op een heel groot podium. Ik vind dat groot genoeg.
1: Maar ik heb dat ook nog nooit gedaan. Dus daarom wil ik het misschien wel heel graag.
0: Maar jij hebt grootste plannen volgens mij.
1: Ja.
0: Wat wil jij laten worden?
1: Ik wil eigenlijk professioneel danseres worden. Maar als ik de dansacademie niet haal, dan wil ik wel graag juffrouw worden.
0: Ja.
1: Net zoals mama.
0: Ja, want mama is ook juf, maar geen dansjuf.
1: Nee,
2: niet meer. Ik heb dat vroeger wel gedaan. Maar toen ik fulltime voor de klas stond, vond ik het toch een beetje veel om dat te combineren met ook nog danslessen geven in de gymzaal toen. Dus toen ben ik daarmee gestopt. Maar mijn danshart klopt nog wel steeds. Heel hard.
0: Nou, misschien kan je je dochter later ooit op een mooi podium bewonderen. En nu sta je ook op een enorm mooi podium.
1: Ja.
0: En heel erg leuk dat jullie vanavond jullie verhaal wilden doen. Met enorm veel passie. En natuurlijk hoort Dancing Queen, die je nu op de achtergrond hoort, daar ook nog even bij.
1: Yep.
2: Ja, leuk.
0: We zijn weer aan het einde van het programma gekomen. Want na het NOS Nieuws van 8 uur hoor je 2 uur lang Appassionata met Harry Hendriksen en natuurlijk met Peter Hoverstad. Nogmaals bedankt. En Latent Talent is er volgende week weer. En we gaan er nog met één van de favorieten van Jasmijn uit. Wim zelf aankondigen.
1: American Girls van Harry Styles.
0: En die hoor je nu bij Latent Talent.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij

0: wachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
1: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

goedemorgen. Welkom in mijn dozijn, waar ook vandaag onze gast zit te popelen om zijn 12 favoriete platen ten gehoor te brengen. Hij heeft een hele bijzondere lijst. Onze gast is Robert Kalfveld. Hij is een geboren Edenaar. In 1988 is hij geboren. Hij ging hier naar de lagere school, vervolgens naar het Marnix, waarna hij de middelbare hotelvakschool heeft gedaan in Wageningen en de hogere hotelvakschool in Apeldoorn. Vervolgens is hij in de evenementenbranche terechtgekomen, waar hij een jaar of 6 heeft gewerkt en van alles heeft gedaan. Daarover later meer. Toen kwam de COVID helaas en heeft hij een switch gemaakt. Hij is accountmanager geworden in Ede bij een transportbedrijf. Dat heeft hij ongeveer 3 jaar gedaan. Daarna weer heel wat anders. Hij ging trainen en begon als coach in een sportschool in Veenendaal, waar hij inmiddels manager is geworden. Hij begeleidt mensen, met name in sporten, maar geeft ook voedingsadviezen. Hobby's: koken, sporten, reizen, muziek, autosport. In Frankrijk gaat hij elk jaar heen. Video en film. Kortom, er is veel over te vertellen. We beginnen met de lijst. En dat is The Temptations. Papa was a Rolling Stone.

0: Papa was Rolling Stone. Welkom in de studio, Robert.
1: Nou, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja.
0: Een lekkere start. Papa was Rolling Stone. Ja. The Temptations, kun je er iets over vertellen?
1: Nou, het is natuurlijk een super lekker nummer. Dat is wat één ding wat zeker staat. Eigenlijk is dit nummer naar voren gekomen tijdens mijn opleiding Hogere Hotelschool in Apeldoorn.
0: Ja.
1: We zaten met wat maten op de spreekwoordelijke kamer. En toen werd er een LP opgezet met letterlijk dit nummer. En toen dacht ik van zo, dat is wel heel erg, klinkt wel heel erg goed. Dus dat doet me wel gewoon daar mooi aan terugdenken. Ja,
0: ja.
1: Ja, prachtig.
0: Volgens mij is die ook ooit gezongen door George Michael.
1: Dat volgens mij ook inderdaad. Maar ik vind dit nummer wel zelf de lekkerste.
0: Ja, ja. Het swingt goed. Het
1: swingt alle kanten op.
0: Ja. En de volgende die we zo gaan luisteren is van Dire Straits. En ja, die hebben natuurlijk ontzettend veel muziek en albums gemaakt. En wat maakt dat je Sultans of Swing hebt gekozen, nou, boven al die anderen?
1: Nou, het was eigenlijk een beetje een loterij, want het zijn er zoveel. Maar de Sultans of Swing zit gewoon zo'n heerlijke gitaarmoment in. Dat ik denk van, ja, die moet gewoon bovenaan staan. Ik bedoel, Mark Knopfler is gewoon een held. Op de gitaar.
0: Een held voor jou, ja.
1: Ja, en ik vind al zijn muziek van Sultans of Swing top. Ik heb ook meerdere LP's van hun thuis liggen.
0: Heb je ze ook ooit live gezien?
1: Nee.
0: Oh,
1: nee,
0: dat is jammer.
1: Dat is wel iets wat ik wel heel graag had nog wel kunnen willen meemaken. Alleen, ja, dat...
0: Het is er niet van gekomen.
1: Nee, helaas niet. Nee.
0: Nou,
1: iets voor de toekomst, wellicht.
0: Kun je zo naar je gitaarsolo luisteren hier in de studio. En daarna krijgen we Kenny Loggins. Maar daarover later meer. We beginnen met Sultans of Swing.

0: Danger Zone van Kenny Loggins. Nou, dat knalt er wel in, hè?
1: Wat een nummertje, hè?
0: Nou, dat kun je lekker op sporten, denk ik, of niet?
1: Nou, als het goed is, hebben ze bij mij op de sportschool nu staat de muziek keihard aan. Dus ze zullen daar waarschijnlijk wel extra motivatie hebben nu.
0: Ja, dat lijkt me ook. Even goed een keer gaan. Maar over je sportschool gesproken. Mm-hmm. Je bent begonnen als coach.
1: Klopt, inderdaad. Ja. Ik ben begonnen als coach bij een sportschool in Veenendaal. En zodoende daar mijn passie gevonden om ook echt mensen te helpen in het eigenlijk in een betere levensstijl.
0: Ja.
1: Dan moet je denken aan bewegen, maar ook daarnaast natuurlijk advies over voeding. En hoe je nou gewoon letterlijk het beste uit jezelf kan halen.
0: Ja.
1: Dat nu een kleine 2,5 jaar aan het doen. En in de tussentijd gewoon opgegroeid tot clubmanager. Dus dat is nu mijn clubpie.
0: Het is nou je clubpie, ja. Is het een grote clubpie?
1: Ik denk dat we in totaliteit best wel 600 leden hebben in totaal ongeveer.
0: Zo.
1: Dus het is een mooie club en hele attente en lieve sporters allemaal.
0: Nou, bijzonder. En je begeleidt mensen echt met schema's, met programma's?
1: We begeleiden mensen inderdaad met trainingsschema's. Daarnaast natuurlijk geven we ook advies over voeding. Eigenlijk die combi bij elkaar. Dat gaat er ook voor zorgen dat je een gezondere levensstijl tegemoet kan gaan, inderdaad. Ja. Ja.
0: En dat lukt ook. Mensen lopen blakend over straat.
1: Ja, ze gaan wel met zelfvertrouwen de deur uit. En dat helpt ze gewoon in een betere voor de dag te komen.
0: Ja,
1: ja.
0: Mooi. En daarna krijgen we zometeen een nummer Mötley Crüe, als ik het goed uitspreek.
1: Mötley Crüe, ja.
0: Mötley Crüe. En Kickstart My Heart, over sporten gesproken.
1: Nou ja, god, ik denk dat dit nummer ook wel de nodige energie gaat opleveren zometeen. Het is wel een apart genre, maar ik vind het zelf heel erg gaaf.
0: Oké, dus we kunnen gaan staan swingen zo.
1: Ja. Wilbert zet de muziek maar ietsjes harder zometeen.
0: Mötley Crüe. En daarna krijgen we Goldfish, maar daarover later meer. We beginnen met Mötley Crüe, Kickstart My Heart.
1: Yeah.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Choose Your Own Adventure van Goldfish. Inderdaad. Gezongen door Emily Bruce, heb ik begrepen.
1: Precies, inderdaad. Ja, lekkere muziek toch?
0: Lekkere muziek, even iets rustiger dan de voorgaande.
1: Nou, die andere was op zich wel uptempo van Mötley Crüe. Ja. Maar een mooi nummer ook, Kickstart My Heart. Met uiteraard gebaseerd op Nikki Sixx, die destijds een overdose had. En die letterlijk in de ambulance weer gereanimeerd werd met een mooie dosis adrenaline.
0: Oh.
1: Ja, en ze doen dat nummer.
0: De zogenaamde kickstart. Ja. En het is gelukt kennelijk.
1: Ja, ze hebben het nummer gemaakt, dus dat klopt.
0: Oké, maar Goldfish, Choose Your Own Adventure.
1: Precies.
0: Over avonturen gesproken. Mm-hmm. Je bent in Zuid-Afrika geweest, heb je stage gelopen.
1: Klopt, ja.
0: Vertel, wat heb je nou allemaal gedaan?
1: Ja, ten eerste is Zuid-Afrika gewoon een prachtig land om naartoe te gaan. En ik had destijds de mogelijkheid voor mijn hogere hotelschool om daar op stage te gaan.
0: Oh, super, ja.
1: En ja, de kans gewoon met beide armen aangegrepen.
0: Uiteraard.
1: Prachtig land, letterlijk. Je wordt midden in de bush gedropt, als het ware. En ik moest
0: daar... tussen de wilde dieren?
1: Ja. Ze lopen overal rond. Dus als je daar tussen de wilde dieren en de mensen moet gaan helpen, is het wel spannend. Ja. We hadden daar een lodge, als het ware, waar je met maximaal 10 mensen te gast had. En ik zat daar nog met een kok en een ranger en letterlijk met z'n drieën midden in de bush.
0: Geweldig. En daar gingen jullie inderdaad koken voor groepen? Of?
1: Ja, nou, het was zelfs wel erg natuurlijk. Je had natuurlijk 's morgens ontbijt. Dat werd heel vroeg geserveerd. En als je dan even niet oplette, je liep naar binnen en liep naar buiten, zaten de baboons letterlijk gewoon op je tafel alles weer kapot te maken. Dus er moest wel iemand bijblijven.
0: Ja. En jullie deden de hele dag de groep van voedsel voorzien, zeg maar?
1: Nou ja, nee, op een gegeven moment in de middag gingen ze natuurlijk, de mensen gaan dan op game drive als het ware. Dus gaan ze door de, lekker op safari.
0: Ja.
1: En in de tussentijd hadden wij een soort, gewoon lekker, eigenlijk even lekker vrij. En dan konden we de boel weer gaan preppen voor...
0: Beetje organiseren voor de avond.
1: Precies, voor de avondshift. Om dat allemaal weer goed gereed te hebben. Zodat ze een mooie zonsondergang tegemoet konden zien.
0: Ja.
1: Lekker met een drankje op de veranda en een mooie rivier met de
0: nelpaard. Ik kan me voorstellen dat je ook nog had kunnen denken... Hé, hier blijf ik. Dit vind ik wel geweldig.
1: Ja, ook al regelmatig een paar keer terug geweest. Een keer naar Botswana geweest. Wat natuurlijk ook een heel mooi land is. En waarschijnlijk aan het eind van dit jaar weer naar Zuid-Afrika.
0: Mm.
1: Maar die plannen zitten nog een klein beetje in kannen en kruiken.
0: Ja,
1: met
0: ja.
1: De kerosineprijzen tegenwoordig.
0: Oh ja, dat sowieso. Ja. Eens even kijken. Nou, een avontuur zo gezegd.
1: Ja,
0: en ik hoorde net nog van een stage in Oostenrijk. Heb je ook stage gelopen?
1: Klopt. Ook heel erg mooi. We hebben natuurlijk daar in Salzburg stage gelopen. Ja, was mijn eerste buitenlandse stage destijds.
0: Oh. Ja. Een hele andere keuken dan de Zuid-Afrikaanse lijn.
1: Ja, dat is de Duitse Grundlichkeit daar naar voren komt. Hè. Dus alles heel strak en heel erg...
0: Grote schnitzels.
1: Tussen haakjes, ja.
0: Ja, mooi. En we gaan zo door naar Bomba Estéreo. En dat nummer heet Fuego.
1: Heerlijk nummertje. Ja.
0: En ja, ik heb hem bekeken. Het ziet er inderdaad heel swingend uit.
1: Ja.
0: Wat maakt dat je deze hebt gekozen?
1: Heel grappig. Vanwege een voetbalspel, FIFA. En daar zat hij in.
0: Oh.
1: Ja, en het is gewoon de dag wel een heerlijk nummer. Ja.
0: Is het Braziliaans? Of het is,
1: is Braziliaans inderdaad.
0: Ja. Mooi. Bomba Estéreo. Daarna de Trucks met Wild Thing. Maar we beginnen met Bomba Estéreo Fuego.
1: All right.

0: Wild Thing. Nou, was even wat anders dan het nummer daarvoor. Van de Trox, ja, bekend nummer, lekker nummer. Het bestaat al 60 jaar.
1: Ja, god, ik zat het op te zoeken en toen dacht ik ook zelf van, zo, dat is best wel een tijd terug alweer. Maar ja, een heel ander nummer dan het nummertje ervoor.
0: Ja.
1: Bon Mysterio, lekker een beetje Zuid-Amerikaans en dan gaan we in één keer hop door naar Noord-Amerika.
0: Naar het noorden, ja.
1: Ja, heerlijke switch.
0: Wild Thing. En het nummer wat we zometeen krijgen heet Born to be Wild. Dat komt ook uit een film, toch?
1: Ja, dat komt uit een film, Easy Rider. Dat is ook een hele oude film uit de jaren 60, als ik me niet goed vergis. Ja, is een heerlijke muziek ook om gewoon onderweg naar te luisteren. Ja, en de reden dat ik dat zeg, we gaan jaarlijks naar een autorace in Frankrijk.
0: Ja.
1: En dat heet de 24 uur van Le Mans. En ja, dan rijden ze inderdaad 24 uur rondjes. Ja. Maar daar onderweg naartoe hebben we natuurlijk altijd muziek op staan in de auto. En het nummertje van Steppenwolf, Born to Wild, past daar perfect bij.
0: Ja,
1: onderweg.
0: Dat zal, ja.
1: Ja,
0: dat ook een soort easy rider
1: precies.
0: Op weg naar Frankrijk.
1: Ja, af en toe een beetje gas bijgeven als het een beetje kan. En als de politie niet kijkt. Maar ja.
0: Leuk. Want je hebt nou eigenlijk door de lijst heen wel wat meer filmmuziek, videomuziek. Wat, heb je daar specifiek iets mee?
1: Ja, nou god, ik kijk eigenlijk heel veel films. Ik vind films kijken sowieso leuk. Dat deed ik vroeger al toen ik jong was. Ja, er komen er zo meteen nog een paar aan. Maar dat gaan we nog niet verklappen natuurlijk.
0: Nee, zeker niet.
1: Maar ja, filmmuziek is gewoon... het ondersteunt gewoon ook een bepaalde actie in een film. En dat maakt het de beleving des te mooier. Dus als, daar heb je dan ook weer een herinnering aan.
0: Ja, ook dat. En als je dan de muziek hoort, dan zie je ook de film weer voor je. Hè?
1: Precies. En zelfs een beetje kippenval momentjes af en toe natuurlijk. De goosebumps die dan op de arm weer omhoog komen.
0: De goosebumps. Want wat Easy Rider was, vond jij een mooie film, begrijp ik.
1: Is een leuke film, ja. Inderdaad. Ja. Maar ik vind met name de muziek vind ik eigenlijk het gaafste erin.
0: Het mooist. Ja. Grappig. Ja.
1: Ja.
0: Steppenwolf. We krijgen zo Steppenwolf, Born to be Wild. En dan kun je weer even terug op de snelweg richting Frankrijk.
1: Ja, ik pak de autosleutels alvast.
0: Ja. En daarna gaan we door weer heel wat anders. Johnny Cash. Maar daarover later meer. We beginnen met Steppenwolf.
1: Right.
0: Born to be Wild.
1: Ja, kunnen

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Johnny Cash.
1: Ja, met Folsom Prison Blues. Dus, als we het net over oude nummertjes hadden, deze is nog weer 10 jaar ouder dan de vorige.
0: 70 jaar, ja. Hij is van 56.
1: Ja.
0: En hij zat in de gevangenis, Johnny?
1: Hij heeft dit nummer geschreven voordat hij de gevangenis inging. Dat gaat dan over een gevangenis in Folsom Prison in Amerika.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is hij daar ook zelf in terechtgekomen. Omdat hij ook de gevangenis moest vanwege, je raadt het niet, drugsgebruik destijds
0: nou,
1: in die tijd.
0: Ja.
1: Je verwacht het niet.
0: Maar, zou je niet verwachten bij zo'n man. Hè?
1: Heerlijk nummertje. En eigenlijk die muziek ben ik ook een beetje gaan volgen vanwege mijn stage. Mijn eerste hotelstage in Salzburg. Waardoor iemand mij op de kamer het... Johnny Cash liet luisteren en dacht van zo, dit is op zich ook wel een hele mooie muziek.
0: Ja. Raakt hij er een beetje bekend mee?
1: Precies.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Ja. De volgende is een zeer dramatisch nummer van Falco, Gene.
1: Ja.
0: Dat is ook een heel lang nummer.
1: Ja, klopt.
0: Een lekker nummer om op mee te zingen.
1: Ja, je zou denken, waarom staat dat nummertje nou in de lijst?
0: Waarom staat hij in de lijst? En wel op nummer 3.
1: Ja, hij heeft niet met mijn achternaam te maken, Kouwveld. Het is niet omdat het een Duits Oostenrijks nummer is. Maar
0: nee.
1: Wij luisterden het destijds onderweg op vakantie. En ik heb een leuke familie. En dan gaan we dat nummer altijd keihard meeschreeuwen in de auto. En als je dan denk ik naast ons rijdt en naar binnen kijkt, denk je, wat zijn die lui aan het doen? Maar het is gewoon er zit gewoon een mooie emotie en herinnering voor mij aangekoppeld. Ja. Vakanties met
0: allemaal op weg naar Frankrijk, dit nummer ook.
1: We zijn veel naar Frankrijk gegaan, ja.
0: Ja.
1: Dus dit nummer kwam dan ook daar weer voorbij. Ja.
0: Dus inmiddels ken je al die nummers die jullie draaiden in de auto by heart, zeg maar.
1: Ja, en we schreeuwen ook altijd mee. Dus dat
0: ja.
1: Dat ziet er soms voor de medemens op de weg misschien een beetje apart uit.
0: Ja.
1: Maar dat interesseert me helemaal niks.
0: En ik kan me herinneren, ik heb het niet. Hier zat ook een uitgebreide video bij. Dat was destijds
1: klopt.
0: Een van de eerste volgens mij met zo'n uitgebreide video.
1: Ja, dat kwam toen een beetje opzetten in die tijd. En de video's, dat maakt het wel gewoon mooi. Kun je ook gewoon inlezen wat het nummer ook. Hè? Het is natuurlijk ook een heel mooi nummer als je er gewoon goed naar luistert wat de tekst inhoudt. Ja,
0: het is een prachtig nummer.
1: Ja.
0: We gaan er zo naar luisteren. En daarna krijgen we Bryan Adams. Wat kun je daarover vertellen?
1: Nou, zoals we net al een beetje gemerkt hebben in de lijst, er komt best wel wat filmmuziek naar voren. En dit is ook weer een nummertje uit de film Robin Hood. Destijds. Prince of Thieves. Met Kevin Costner.
0: Oh ja.
1: En ja, dit nummer luisterde ik al op een hele jonge leeftijd. Samen met mijn moeder. En daar gingen we dan ook samen mee dansen. En dat blijft me dan gewoon heel erg bij.
0: Leuk.
1: Want het is een nummer weer voorbij komt.
0: Ja.
1: Ja.
0: We beginnen met Genie van Falco.
1: Jawohl.
0: Jawohl.

0: Bryan Adams, I Do It For You. Ook filmmuziek.
1: Precies. Kwam weer uit de Robin Hood film inderdaad voorbij gecijpeld. Ja, hoop filmmuziek wat er in de lijst voorbij komt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Ja. Maar Robin Hood, kun je er iets over vertellen?
1: Ja, als je hem nog niet gezien hebt, de film, moet je hem kijken. Want het is spelen gewoon hele goede acteurs in. Ja. Kevin Costner, Morgan Freeman, Alan Rickman. Dus dat zijn wel gewoon toppertjes uit de filmindustrie.
0: Ja.
1: Zeker de moeite waard om te kijken een keer.
0: Oké. Okay. Ja. Je had hem vroeg met je moeder gekeken, heb ik begrepen?
1: Ja, op jonge leeftijd al. Natuurlijk. Nou, op dat moment dat de film uitkwam was ik 3. Dus daar herinner ik me nog niet zoveel van. Maar dus dat was op latere leeftijd wel de film gezien. Dat was heel erg mooi.
0: Ja. Ja, heb je ook bijzondere herinneringen aan?
1: Precies.
0: Ja. We gaan zo meteen door naar jouw nummer 1.
1: Ja.
0: Maar dat is een superklassieke. Maar ik wil eerst nog, we gaan eventjes terug naar jouw hogeschoolperiode in Apeldoorn. Mm-hmm. Daar hebben we het nog niet over gehad. Daarna ben je de evenementenbranche in gegaan. Wat heb je daar zo ongeveer gedaan?
1: Ja, een breed scala aan opdrachten eigenlijk. We deden evenementenbranche in. Ja, live cooking demonstraties. Dus dan gaan we gewoon een workshops geven bij de mensen thuis of op locaties. Dan moet je denken aan een paella workshop of een barbecue workshop. Of gewoon leuk. Alles wat je maar met koken en kan leren aan en aan de mensen mee kan geven.
0: Ja.
1: En dat stroomde op een later punt een beetje over in de arcade / gaming industrie.
0: En dan gingen wat anders.
1: Ja, en dat deden we ook op locatie. Maar dan meer met virtual reality. En de Max Verstappen racing seats. Dus Max Verstappen natuurlijk kwam toen net op. En dan kon je gewoon live in zo'n stoel gaan zitten. En je letterlijk als een Formule 1 coureur wanen. En in zijn auto gaan rondrijden. Met in zo'n kuipje. En voor de tv. En dan je rondetijden noteren. En kijken of jij sneller was dan natuurlijk de meneer Verstappen.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Hey, we zijn bij jouw nummer 1 aangekomen. Precies. De Golden Earring.
1: Ja.
0: Wat maakt dat je voor deze hebt gekozen op nummer 1?
1: Golden Earring, Radar Love. Ja, all-time klassieker. Natuurlijk, dit jaar hadden ze natuurlijk ook hun afscheidstournee. Ik ben meerdere keren naar een optreden van hun nog geweest. Toen de band nog.
0: Maar niet naar het afscheidsoptreden?
1: Nee, had ik helaas geen kaartjes voor weten te krijgen. Nee. Maar wel in het verleden naar meerdere optredens van hun. Toen de band nog natuurlijk compleet was. Gewoon muziek die me gewoon bijblijft en uiteraard ook lekker te luisteren is natuurlijk weer in de auto. En het nummertje Radar Love. Ja,
0: ja.
1: Er zijn er een x-aantal, maar deze staat gewoon op nummer 1 bij mij. Ja,
0: ja, dus echt jouw nummer 1.
1: Precies, ik kan ik eigenlijk elke dag wel luisteren.
0: Ja. Ik dank jou hartelijk voor jouw mooie gevarieerde lijst.
1: Ja.
0: En ik dank Ruben voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. En graag tot een volgende keer. We gaan erin met Radar Love.
1: Jullie ook.
0: Dankjewel, Robert.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakte

0: The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ja, welkom bij de 71ste uitzending alweer van de Weekendploeg. Het zit deze week weer anders in elkaar, dames en heren. Het is toch ongelooflijk. We nemen dit keer 3 uur van tevoren op, maar daar heeft u natuurlijk geen last van. Want u krijgt alle nieuwste, laatste nieuwtjes mee. En net als vorig jaar, dit wordt de tweede jaarlijkse uitzending van Suzanne Freek. Maar dit wordt natuurlijk wel de laatste, hoop ik. Want ik denk dat we er niet meer heen gaan. Maar er is zoveel gebeurd, er is zoveel nieuwe muziek uitgebracht. Dus ik denk, ik pak ook gewoon die nummertjes mee. Dus het is helft Suzanne Freek en helft niet. En Dirk is er niet, want wij hebben zo meteen een diner, Gerhard en ik. En weet je wie ook naar dat diner gaat? Onze sportkenner tegenover mij, Maurits Gerritsen, hallo.
1: Voetbalkenner, hè?
0: Oh, voetbalkenner.
1: Nee, sportkenner. Ik weet van alle sporten wat. Darten, poelen, voetbal, tennis, nee. Formule 1. Ik weet van alles wat af.
0: Dus wij nemen dit iets van tevoren op, maar daar heeft u op zich geen last van. Want we nemen gewoon al die nieuwe nieuwtjes mee. En er is weer hot nieuws. En eigenlijk hebben we daar de Gerbrandse vader voor nodig. Het shownieuws.
2: Mijn vader heb je daarbij nodig?
0: Ja. Kijk, dit was deze week in het nieuws. Want we gaan natuurlijk naar onze vaste rubriek. Ik ga hem even bijpakken. Oh, even wat technische mankementen, maar we hebben hem.
3: Hey. De Keetknaller. Knaller.
0: Ja, de Keetknaller. En deze week is de Keetknaller Imca Marina. Want die had deze week haar 85ste verjaardag. En
2: zo.
0: Voor het eerst in 6 jaar zouden Geer en Goor in dezelfde ruimte zijn. Maar dus dat was allemaal ding. Er zou een cameraploeg van Show News zijn. Boulevard was erbij. En Gerard Joling... Over

0: overhandigd haar nieuwe cd. Alleen Gordon heeft een hele vriendelijke brief nagestuurd dat hij toch ging afzeggen voor haar verjaardag. Dus Gordon was er niet bij.
1: En was er ook nog een reden of is dat nooit naar buiten gekomen?
0: Ik denk niet dat de brief naar buiten is gekomen. Maar we gaan wel
1: zal toch wel wat te maken hebben met die Gerard dan, hè?
0: Oh. Luister naar haar grootste hit. Viva.
2: España.
1: Olé. Olé.

0: Dit waren Meteor en Hanna mee met Wat wil je van mij? En ik was een beetje een rommelig begin. Voelden jullie dat ook?
1: Nee, vond ik meevallen.
2: Okay. Nee, ik vind het ook meevallen. Want ik heb nog niet mooi.
1: Je deed het echt heel goed.
0: Het concept uitgelegd. Want we hadden eerst Ruben Hillen met 20 Seconds, winnaar van The Voice. Ja, staat als eerste in het voorprogramma. Mm-hmm. In die 10 verkochte, uitverkochte shows in een niet nader te noemen tent. Dat uitverkocht is, dus u kunt er niet heen. Dit is geen reclame. Daarna hadden we mee. Die staat daarna. En zo meteen gaan we natuurlijk naar Suzanne Freek luisteren. Maar we gaan het eerst naar het muziek van de week. En Ali B. Gerland. Het was eigenlijk al vorige week, maar ja, we waren er niet live. We hadden een zieke dance-uitzending.
2: Ja, want als ik zeg A...
1: zeg ik B.
2: Ali B. Ja, Ali B. die heeft gehoord wat hij... die heeft zijn straf gehoord eigenlijk. Hij is wel in hoger beroep gegaan uiteindelijk. En toen heeft hij een zwaardere straf gekregen dan wat hij eigenlijk zou krijgen.
0: Ja, een beetje dom.
2: Een beetje dom. Zoals Maxima zou zeggen. Ja. 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. En ik denk dat het ook sowieso dan terecht is. Ik geloof dat het rechtssysteem in Nederland klopt. Dus dat ze erover na hebben gedacht.
1: Ik vind het ook kort. 3 jaar.
2: Ja, maar inderdaad, als je het zo opleest, 3 jaar voor 2 verkrachtingen, is het inderdaad heel kort. Maar de ene verkrachting is de andere niet. En dat klinkt heel flauw. Maar ik denk wel dat het zo werkt.
1: Maar als die veroordeeld is voor 2 verkrachtingen... en een verkrachting is een verkrachting, dan vind ik het wel redelijk.
2: Ja, dus zo klinkt het inderdaad vrij kort. Als je dan weer meeneemt, om het nog even te hebben over een beetje dom. Toen hij de eerste keer, voordat hij in hoger beroep ging, was het volgens mij 2,5 jaar. En als hij toen gelijk de bak in was gegaan, zonder in hoger beroep te gaan, dan was hij aankomende zomer vrijgekomen.
1: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Ja, dat is toch goed?
1: Oh.
2: Ja, dat is wel bizar eigenlijk.
0: En nog meer slecht nieuws. Cheetos stopt met productie van de Nippertringen.
1: Nee.
2: Ja, dat is een nostalgisch gevoel bij mensen wat gewoon wordt weggenomen.
0: Dat stokkie heb je. Je had ook die ringen die je om je vingers kon doen.
2: Ja, en
0: die zijn weg.
2: Dat stokkie blijft wel, toch?
0: Stokkie blijft.
1: Ja, die stokjes zijn top.
2: Maar je hebt ook, ik heb er geen verstand van. Ik ben niet zo'n grote chips eten. Maar het schijnt dus dat die stokkies wel weer anders smaken dan de ringetjes.
0: Ja, ze hebben een test gedaan bij onze collega's van 58.
2: Ja?
0: Dat klopte volgens mij, ja.
2: Ja, oké.
0: Maar het is natuurlijk een andere structuur. En nieuwe collega bij Invalide, Maurits Gerritsen. Charlotte, kun je hem niet een contract geven? Hij zit hier elke week bij.
2: Ja, Maurits zit hier bijna elke week tegenwoordig.
1: Dat is niet waar.
2: Voel je hier een beetje thuis?
1: Ik voel me altijd thuis. Ik mis alleen maar...
2: je voelt je altijd thuis, overal?
1: Overal.
2: En voel je hier dan specifiek een beetje welkom ook?
1: Kijk, het is dat Ede is. In Lund voel ik me meteen thuis, waar ik ben.
2: Ja.
1: Maar ik voel me wel op mijn plek.
2: Nou, lekker.
1: Maar ik mis wel de ster van de show, Dirk.
0: Ja, en we zitten allemaal in overhemd. Want we hebben zo meteen een 21 dinner. Dus
2: ja.
0: We komen chic.
2: Als dit wordt uitgezonden, speciaal voor de 21 dinner...
0: zitten we al nu.
2: ...nemen we tussen 5 en 6 op. Maar het wordt wel uitgezonden tussen 8 en 9.
1: Dus als degene luistert...
2: dan zitten wij aan het bier.
1: Ja, ook. Ja.
0: En meestal klagen dat Dirk er niet is. Maar Dirk is nu gewoon hard aan het werk.
2: Ja.
0: Hij kon dus niet eerder opnemen. En we hebben morgen een mooi cadeau voor hem. We kunnen het eigenlijk wel spoilen, want hij luistert toch niet.
2: Ja.
0: Dirk, je krijgt een Suzanne Freek shirtje.
2: Ja, want hij is ondertussen is hij 36 jaar geworden, afgelopen 9 mei.
0: Ja.
2: En we dachten, wat voor cadeau gaan we nou geven? Waar houdt die man van?
0: Suzanne Freek.
2: Suzanne Freek. En toevallig gaan we dus ook zaterdag naar Suzanne Freek toe, morgen. Dus dat allemaal samenkomt, is toch wel weer geweldig, hè?
0: Maar dit is de ultieme test, want hij zegt dat hij nooit luistert. Dus anders weet hij het nu. Maar ik denk niet dat hij het weet, want hij luistert dus nooit.
2: Nou, ja,
0: en er komt dus ook
2: gewoon
0: een tweedelige documentaire van de Edense Gijzer
2: ja,
0: in de Petticoat.
2: Ja, dat vind ik interessant.
0: Volgende week, woensdag 20 mei en 27 mei op NPO 2. Voor mij om
2: het komt ook echt op tv.
0: Ja, 8:30, dacht ik ergens woensdag. Maar dan zijn we natuurlijk keihard aan het trainen voor die laatste wedstrijd 100%. Tegen SVB. Zodat we niet gaan degraderen. Maar daar komen we zo meteen op terug bij het sportrubriekje.
2: Ja, maar inderdaad, eventjes terug naar die gijzeling. En naar de docu daarover. Ik vind het inderdaad dat het wel een documentaire verdient.
0: Ja, vind ik ook.
2: Wat
0: iconisch
2: moment.
1: Voor eerste begrippen wel, maar over het algemeen ja. Het is natuurlijk wel een... het was wel een ding, zo'n gijzeling.
0: Dat was breaking news.
2: Hoe vaak is er nou een gijzeling?
1: Wat?
2: Hoe vaak is er nou een gijzeling?
1: Dat is waar.
0: Waren allemaal extra uitzendingen op NOS en zo toen.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Dat was wel een serieuze gijzeling. Gewoon volgens mij 4 of 5 mensen werden gegijzeld. En ook gewoon dat de politie er helemaal geen zicht op had.
1: Nee.
2: Omdat het allemaal in die kelder zat, die sindsdien ook dicht is. Ik hoop dat die ooit nog open gaat, want je kon daar
0: hard feesten.
2: Ja.
1: Maar als er veel beeldmateriaal
0: is. Nou, hij is gewoon nog open geweest daarna, hè?
2: Nou, volgens mij niet hoor. Die kelder specifiek
0: nooit?
2: Niet.
0: Nee. Nou, ik dacht dat ik de afgelopen 2 nog wel een keer gestaan had. Maar dat is
1: even weer het, hè?
2: Maar die staat overal, joh.
0: Ik sta
2: en hij weet het ook niet meer. Dat is een correlatie, of is dat kausaal verband?
0: En we hebben het natuurlijk al een begin van de uitzending over gehad. Allemaal nieuwe muziek. En ja. Drake, die dropt opeens 3 albums. Want de geruchten gaan dat hij nog 3 albums moest maken voor Universal Music, zijn platenmaatschappij. Dat hij daarom gelijk 43 nummers zijn het. Ja. Ze zeggen dat dit nummer dat we zo meteen, dat album dat we nu zo meteen gaan draaien, dat dat dan de beste is.
2: En mag ik nog
0: die
2: even...
0: andere twee, dus dit is Iceman. En je hebt ook nog Made of Honor en Habibti. En dat zijn meer een beetje dance. En één album is meer dance-achtig en de andere is meer zang-achtig. En dit is meer rap.
2: En ik heb nog niks gehoord van, dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, maar wat me al wel opvalt, hè, aan die koffer hier zo. Ik zie hier een foto van de koffer voor me. En dat is een hand met een oké-gebaar. En een handschoen met helemaal witte glitters. En ja, waar doet mij dat dan aan denken? Mark Jackson, die heeft altijd ook zo'n handschoen. Of dat ermee te maken heeft, dat weten we niet. Misschien zingt hij er wel over. Of rapt. Dit is Bees on the Table. Drake en 21 Savage.

0: Ewa Safi. Wat vond je van deze pokoe, neef?
1: Hey, ik ga je eerlijk zeggen. Tot 2 seconden geleden, ik wist niet wat Ewa Safi betekende. Maar jij zei mij, is Turks. Is voor
0: hooi
1: maatje of zo, toch?
2: Zoiets, denk ik. Ewa Safi.
1: En daarvoor natuurlijk Drake. Met gewoon, ja, wel die klassieke Drake-sound eigenlijk, hè?
0: En vorige week is hij kampioen geworden, hè, van de Turkse League.
1: Ja?
0: Ja, Gala.
1: Met Gala, oh.
0: Voor mij had hij een assist die wedstrijd.
3: En 2 voorassists.
1: Van Maurits Gerritsen, want die zit natuurlijk ook weer in de studio. Hij hoort bijna bij het meubilair, zeggen we wel eens. Maar nog net niet helemaal. En dat allemaal hier op de vrijdagavond bij Eén Vallei.
0: Ja, en die mensen moeten ons nu zien op die camera's. Het is dat de camera's er niet doen, hè. Maar wat zien we er weer lekker uit.
1: Want wij zijn goed ingepakt, want we gaan straks nog naar een verjaardag met z'n drieën. Dirk is er helaas niet bij. Maar ja. Je kunt ook niet alles hebben in het leven.
0: En Barcelona, kampioen van Spanje. Inter pakt na de kampioens ook nog de beker vorig weekend. Het is een mooie week.
1: Ja, trouwens, de kampioenschappen die vallen uit de lucht natuurlijk. Hè? Dat is een beetje deze periode.
0: En halftime show. Ik denk dat jullie daar wel een sterke mening van hebben. Voor mij is... Hoe heet dat? Dat van de Champions League finale is die band uit Engeland. Die altijd dat goede nummer hadden.
4: Mr. Brightside.
1: De Killers, ja.
0: En bij de WK-finale wordt het Madonna, Shakira en BTS. En voor mij ook Coldplay.
1: Ja, alleen Martin... ik zeg gewoon Martin, maar het is even anders uitgesproken.
4: Volgens mij wel, ja. Chris Martin heet hij.
0: Chris Martin.
1: Kijk, daarom is hij erbij, dames en heren. Maurits Gerritsen, voor de fijne feitjes.
4: Maar wat vind je ervan?
1: Ik denk dat zij met elkaar een hele mooie show kunnen neerzetten. Waarin in ieder geval ook heel veel plekken op de wereld worden aangesproken.
4: Dat wel,
1: ik noem een Madonna. Die is ook gewoon groot in Europa. Maar ook heel erg bekend in Zuid-Amerika.
0: Nou, Shakira is Zuid-Amerika. BTS, nou, Azië.
1: Ja.
0: Chris Martin, Europa.
1: Nou ja, Chris Martin misschien wel wereldwijd. Die is zo kleurrijk. Die tipt iedereen wel aan. Eigenlijk mis ik alleen een beetje een Afrikaans gerelateerd persoon. Maar goed, dat is dan weer wat voor de volgende keer misschien.
0: Maar ik vind een halftime show bij de WK-finale is niet per se nodig. Maar ik vind het dan toch misschien wel leuk.
1: Ik zit een beetje anders te denken, in de rust, hè? Hoe verdienen ze nu nog hun geld? Want het is natuurlijk, eerder was het natuurlijk heel, konden omroepen voor heel veel geld daar reclames neerzetten.
0: Ik denk dat het gewoon net als bij de Super Bowl is, de rust is gewoon langer. Dus de spelers hebben gewoon iets langer rust.
1: Ja, en dan is er ook nog reclame. Dus ook en reclame en halftime show. Ja,
0: ik denk het.
1: Ja, maar dat
0: dus is misschien wel te lange rust voor de spelers, maar dat gaan we meemaken. En Oranjebus is na een maand reizen gearriveerd in de VS. Nou, ook goed nieuws.
4: Weet je wie die gemaakt heeft, die bus?
0: Ja, Louis van Gaal.
1: Dat is prachtig. Dat is dan. Die heeft hem ontworpen.
0: Ik heb deze bus helpen mogen samenstellen. Ik ben eigenlijk gewoon de ontwerper van de bus.
1: Nou, voor de mensen die een beetje afhaken, in 2014 hebben ze die bus gerealiseerd. En die gaat sindsdien, daarvoor ook al trouwens, toch?
0: Maar dit is een andere bus. Dit is die fanbus die ook door Berlijn en Dortmund en zo.
1: Ja, dit is een andere bus. Dit is een heel ander verhaal.
0: Spelersbus.
1: Nee.
0: Maar Arsenal, Maurits, heb je er vertrouwen in?
4: Ik heb altijd vertrouwen in mijn ploeg.
1: Kunnen ze niet dit weekend kampioen worden?
4: Nee. City die heeft gewonnen. Dus ze staan nu volgens mij 2 punten los nog maar.
0: Ja, 2 punten.
4: Dus jij hebt er eigen
1: in
4: hand.
1: Theorie dan, hè? In theorie. Ja, want jij denkt al vooruit.
4: Hoe bedoel je?
1: Want jullie staan toch voor nu?
4: Ja, Arsenal staat voor. Ja, die zijn 2 punten voor op City.
0: Maar jullie moeten tegen de 2 na laatste en de nummer 16.
4: Ja,
0: of
4: maar
0: zo.
4: Moet je nooit onderschatten. Okay, vooral in de Premier League.
1: Nee,
4: maar
1: precies.
4: Je hebt het een eigen hand, dus je moet gewoon winnen. Je hebt nog 3 finales. En de laatste is 30 mei.
0: Nog maar 2, toch?
4: In Budapest.
0: Oh,
1: ja, okay.
0: Dat is de Champions League mee, hè? Ja.
1: Want zij kunnen die, kunnen ze die 3 klappen ook nog pakken?
4: Nee,
1: dat kan niet meer, hè?
4: Nee,
1: Arsenal kan het niet
4: meer. Nee, geen bekertje.
1: Bayern wel nog en Inter ook nog. Nee, zeg je maar wat, nee. Laat gaan. Alleen Bayern kan dat nog doen.
0: Nee, want Bayern kan ook de Champions League meer winnen.
4: Paris heeft natuurlijk
1: Paris. Gewonnen. Oh, dan kan helemaal niemand meer 3 klappen maken.
4: Nee. Heeft Paris de beker gewonnen?
0: Dat denk ik wel.
4: Ja, dan zou ze 3 klappen kunnen maken. Ja,
1: dan zou Paris nog wel een
4: treble.
0: En dan gaan we natuurlijk door naar de racing.
1: Oh, ja. Racing. Hoor je dat? Dus Max Verstappen op de Nürburgring.
0: Ja. Dit weekend, 24 uur van de Nürburgring. Hij doet voor het eerst mee. En voor het eerst is het evenement uitverkocht. 300.000 bezoekers.
1: Ja, het Max-effect, hè? Het Max-effect.
0: Voor mij had Zandvoort 350 of zo. En dat is nog dus geen eens een Formule 1 race.
1: En hoeveel zei je dat er verkocht waren hier?
0: 300.000. En bijnaam Groene Hel. Ik heb het natuurlijk wel eens op mijn race simulator thuis opgereden. 170 bochten. Zo'n rondje duurt 10 minuten, 12 minuten.
1: Duurt één rondje 10 minuten?
0: Ja, het is echt groot hoogteverschil. En je kunt ook maar gewoon met je personenauto rijden. Stel, we pakken Maurits Polo. Je ziet ze wel eens op rij op
1: hoeveel
0: straat.
1: Hoeveel pk heeft die ook weer?
4: Die heeft wel aardige pk'tjes, hoor. Ja? Die kan zo mee naar de Formule 1 race.
0: Maar je ziet ze wel eens rijden door
1: Ede. Mis net een beetje aerodynamica. Maar voor de rest?
4: Maar ik hoorde dat de Golf was ook...
1: Ja, kijk, wij zitten hier heel zakelijk bij. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Ik voel me ook een beetje een auto verkopen. Ja, dus ik heb net van uit. De Polo van Maurits al een Golf proberen te maken. Maar we zitten nog midden in de onderhandelingen.
0: En Michael van Gerwen voor het eerst sinds 2024 zijn eerste Players Champions League. 122,34.
1: 122?
0: Zijn één na hoogste. En de record staat van Gary Anderson. Voor mij had hij echt 126, 100, zoiets.
1: Ja, gemiddeld gegooid in een pot.
0: Ja.
1: Dat is werelds, ja. Dat is werelds. Ik ken een beetje darten, maar dat is heel veel, dames en heren.
0: Ja, wij moesten tegen No Mercy Bert, die gooide 80 gemiddeld, maar ja, daar kan ook niks aan gaan doen.
1: Ja, wij hebben al een keertje meegedaan, een snoortje. En toen kwam in één keer No Mercy Bert en die bleef maar gooien.
4: Was die goed?
1: En die gooide 80 gemiddeld en dat was amateur, hè?
4: Oh ja?
1: Ja, dat is
4: maar
1: echt
4: was hij ook 80?
1: Nee, hij was denk ik 45.
4: Oh, oké. Okay.
1: Zo lekker gemiddeld.
4: Ja.
1: En ondertussen zijn we bijna aan de overkant. Suzanne en Freek, neem ons mee, samen met Snelle.
0: Dat dorpsgevoel, hè?
1: Oh.

0: Ja, die drie jongetjes worden een stukje ouder. Trobi, Fleming en Snelle. En dit nummer komt op alle drie hun albums. Die van Trobi en die van Fleming zijn al uit. En die van Snelle over 2 weken. En jij wilt wat over zeggen.
1: Maar, hoe weet jij dan dat het op dat album van Snelle komt?
0: Omdat ik hem al gepresaved heb op Spotify.
1: Oh, en dan zie je die namen al.
0: Dan zie je al die nummers die al uit zijn, die staan er al tussen.
1: Die zijn al gehighlight. Nou ja, ik vind dit nummer, ik heb hem geluisterd. De flow is goed, het is wel goed geproduceerd. Maar als je dan naar die tekst gaat luisteren. Wie voelt zich hierdoor aangesproken? Ik denk alleen dus mannen van tussen de 25 en de 35 met een Nederlandse identiteit. Want ja, luister maar een keer naar die tekst, dan denk je, ja, waar gaat dit nou eigenlijk over? Eigenlijk gewoon een jankende vent van 30 die denkt, is mijn leven wel compleet? En dan denk ik, ja, als zij dat willen uitschalen, mag dat. Maar ik denk niet dat het een hit wordt.
0: Zo. Dat is even een uitspraak.
1: Ja, maar dat hoeft misschien, was misschien ook helemaal niet de bedoeling.
0: Het is gewoon een albumnummertje misschien, hè?
1: Een lekker albumnummertje.
2: Voor Nederlandse begrippen vond ik het prima nummer.
0: Hé, hey, jongens. Morgen putten, 1 uur.
2: Ja.
0: Nummer 3 of nummer 4, ik weet het eigenlijk niet eens. Wij staan nummer 12, vertrouwen.
2: Tuurlijk, altijd.
1: Nou ja, ik denk dat als wij morgen dat de energie meenemen die wij dinsdag hebben opgebouwd.
0: Ja, tegen onder 23.
1: Dan gaat het goed komen. Want dat weten de mensen misschien niet. Ja, als je vorige week hebt geluisterd, allicht. Maar wij hebben afgelopen dinsdag een oefenwedstrijd gespeeld tegen de talenten van VV Lunteren.
0: De
1: onder 23. En we hebben gewoon 1-1 gespeeld.
0: Ja.
1: En ja, dan denk ik, ja. En dat heeft ons heel veel energie gegeven. Dus als we dat morgen kunnen meenemen en niet te veel zuipen vanavond, zie ik kansen.
0: Nou, wij ook. En dan volgende week moeten we tegen de nummer 10... SVB, voor mij tegenwoordig al nummer 9. Ze stonden ooit nummer 11. Ah, die gaan we natuurlijk gewoon pakken en dan worden we blijven in de 5e klasse.
1: Als wij gewoon nog 2 keer winnen.
0: Nee, natuurlijk niet. We gaan degraderen naar 6e klasse.
1: Nou. Wat is dat voor mentaliteit? Als wij 2 keer winnen, dan staan we gewoon of 9e of 10e en dan is er niks aan de hand. Dan blijven we gewoon lekker in die 5e klasse knallen.
2: Is dat basis morgen, Haas?
1: Ja.
2: Weet ik. Met deze
1: mentaliteit gaat het niet worden.
2: Nee. Kom op, man.
0: Emotionele dingen.
2: Papa.
0: Ik voel je emoties.
1: Stef Bos, hè, die komt uit ons zelfgebied.
0: Ja, weet ik.
1: Misschien luistert hij wel.
0: Ik zie jouw blik naar mij. Ik zie vurige blikken, 2 vurige blikken, want ik sta basis en ik heb er geen vertrouwen in.
1: Maar dus je denkt, ik start snel papa.
0: Maar Erik, altijd vertrouwen in mij.
1: Ja. Je lacht, nou goed, maar wij hebben ook vertrouwen in je.
0: Hè?
2: Wij hebben ook vertrouwen in je.
0: Wij ook.
2: Hier is, ook vertrouwen in jezelf hebben.
1: Ja.
0: De cover, want we lullen alweer veel te lang. De cover van Stef Bos van Suzanne Freek bij Beste Zangers. Lijf.

0: zeggen.
1: Nou,
2: wat leuk dat ze ons halverwege ontmoeten.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Wij gaan morgen lekker naar de Gelderdoom.
2: Oh, de niet nader te noemen plek waar je geen kaarten voor kan halen en dat het geen reclame is.
0: Mogen we dat allemaal niet noemen? Geen locaties?
2: Nee, dat heb ik ooit in een bericht gelezen in de groepsapp.
0: Wij gaan morgen Mag ik wel zeggen dat we naar Suzanne en Freek gaan?
2: Ja.
0: Wij gaan morgen lekker naar Suzanne en Freek. Misschien ontmoeten we ze wel.
2: En Mau, wat ga jij doen
3: zaterdag? Ik ga naar Veendal.
0: Ja, naar Veendal Live.
2: Veendal Live. Met het glazen huis.
0: Ja, elk jaar is het weer. En tegenwoordig staat er ook een glazen huis dit jaar. Heel leuk. Van de conculega's van het glazen huis in Veendal. Ik weet even niet wat erbij hoort. Maar goed, wie zit er daar een weekend?
2: Veendal is het gebuls, hè, vriend?
0: Ja, het is wel
2: gewoon
0: via
2: losstaand.
0: Helemaal losstaand.
2: Denk ik.
0: Oké, geen idee. Maar in ieder geval, je kunt er langs en jij gaat erheen voor het feest.
3: 100%.
0: Ga je dan ook wat doneren in het glazen huis?
3: Die kans zit er dik in, ja, als ik erheen ga.
2: En welk nummer zou je dan aanvragen als het avond is van Suzanne Freek?
3: Ja.
2: Oh, dan gaan we die zometeen voor jou draaien.
3: Oké.
2: En naast Veendal Live is natuurlijk zijn er nog andere dingen te doen. Zaterdag 16 mei, Cultura live muziekavond met de regionale artiesten en bands. Een avond vol muziek in Ede. Zaterdag 16 mei een akoesticum. Muziek, workshops en live optredens van jonge muzikanten. Creatief en een muzikaal weekend hier in Ede, hoor. Zondag 17 mei een podium De Vlam. Zo. Live muziekmiddag met singers, songwriters en akoestische optredens. En zaterdag 17 mei in Fort aan de Buursteeg. Rondleiding over de Grebbelinie en activiteiten rond historie en natuur. Dat doen ze ook eigenlijk elke week. Hè? Ongeloofloos. Maar Veendal Live, heb je er zin in?
3: Ik zat te popelen. Ja, maar het is morgen pas, hè, dus ik moet nog een nachtje slapen.
2: Ja. Zou je nu al eigenlijk, als het avond is, al willen horen?
3: Ja, nee, laat me leuk.
0: We zingen mee.
3: We zingen 100% mee. Maar ik hoor hem morgen ook, dus dan kan ik nu alvast voorbereiden.
0: Ik word gelijk geraakt.
2: En wij ook, allebei. Alle drie horen morgen dit nummer. Soms voel

0: Ja, en van Suzanne en Freek gaan we heerlijk door naar het volgende duo. Suzanne en Freek. Hey Dirk, als jij dit hoort, dit staat op jouw shirt, hè? Luister mee. Dit is Goud van Suzanne en Freek.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: En dan gaan we nu van Suzanne en Freek naar Suzanne en Freek met Kwijt. Heerlijk hier.
1: De eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje

0: lecker. Danke, danke, danke, danke.
1: Terwijl Maurits geniet, gaan wij door met het vaste rubriekje als Germond er even bij gaat zitten.
2: Ja.
1: Ben je er al klaar voor? Want je was even weg, hè?
2: Born ready.
1: Nou, dit is jouw rubriekje, hè?
3: Het is tijd voor het weer met de boswachter.
2: Ja, het is een buigdag geweest. Buitje, droog, buitje, droog, buitje, droog. Dat was vandaag eigenlijk. Met een niet zo'n hele warme temperatuur. Maar zet dat zich door of niet? Nou, morgen op de zaterdag begint het weer fris, maar wel zonnig. De kans op regen is veel kleiner dan vandaag en het blijft waarschijnlijk droog met een gaatje om 13 maximaal. Zaterdag op zondagnacht, let wel weer op, want de temperatuur daalt weer terug naar een graad of 6. Dus kleed je aan. Na het weekend, nou, gaat de temperatuur iets omhoog. 15 graden, 16 graden, maar de kans op regen blijft aanwezig.
1: En volgend weekend 25 graden en zo zag ik allemaal staan.
2: Ja, dat zeggen ze wel. Het schijnt na donderdag in één keer
1: ontslag.
2: Heel hard te gaan met de temperatuur. Maar ik zeg altijd, hou je rustig, want dat duurt nog een hele week. En zo goed zijn ze ook weer niet aan voorspellen.
1: Zeker niet. En dan komen we aan het eind van de show. En we gaan nu nog een nummer draaien van een groep. En de geruchten gaan dat zij morgen ook in de niet nader te noemen tent in Arnhem staan. Want
2: ik zou het wel leuk vinden.
1: We hebben de tickets voor de Harry Styles show te koop gezet.
2: Oei.
1: Dat is ook dit weekend. Hier zijn de bankzitters. Met Cupido. En dit is het favoriete nummer van de bankzitters van Freek.
2: Aha.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
2: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
1: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
3: Het is een prix compliment. Ik kan het niet geloven. Dit is het laatste wat ik expected.
1: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Radio Gaga van The Queen. Daarna hoorden we Peniston met We've Got a Love Thing. Daarna de Jacksons met Shake Your Body. Vervolgens kwam Kelly Monique langs met What Do I Have To Do. En daarna hoorden we Hot Chocolate met Every Is A Winner. En dat nummer stamt alweer uit 1978. Daarna was Gloria Estefan aan de beurt met Surrender. En zojuist sloten we af met Jam & Spoon met Follow Me. Samenstelling Adrie Speckley.

0: van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
2: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, een beetje valse start. Ligt niet aan je radioapparaten van je streamkwaliteit. Maar ik heb deze mix gemaakt thuis. En helaas weggeschreven in een veel te lage bitrate. Waardoor het een beetje, nou ja, als een ouderwetse radio klinkt. We stijgen op, we vliegen weer, waar we ook landen. Ik zal je laten zien dat het mogelijk is, want zelfs vrouw Holle telt de wolken hoog, hoog, hoog, waar de geesten ronddwalen. Je hoorde Ganz Oben, een vrij onbekend nummer van de Duitse zangeres en band Nena uit begin jaren 80. Welkom bij Link op 9 mei 2026. Vorige keer draaide Pieter Nijhoff in het kader van het thema Wonder onder andere Alan Parsons Project met What Goes Up. En zo komen we bij naar boven en omhoog, maar ook boven en hoog. Ik laat het en allerhoogste en de hemel vandaag buiten beschouwing. Zo hoog komen we vandaag niet. We moeten eerst nog eens een paar heuvels op. Maar je hoort op de achtergrond muziek uit de film Up. Met filmmuziek van Michael Giacchino uit 2009. Carl Goes Up, de hoofdpersoon, heeft allemaal luchtballonnetjes aan zijn huis gebonden. En dat huis maakt zich los van de grond en stijgt op en gaat dan eerst door de grote stad. Tot verbazing van mensen die in wolkenkrabbers naar buiten kijken en ineens een huis voorbij zien vliegen. Dat is het begin, zeg maar, van deze toch wel dramatische tekenfilm van Pixar en Disney. Maar goed, we gaan dus eerst een paar heuvels op. Klimmen en rennen, wel te verstaan. De inmiddels ook verfilmde Amerikaanse tweepersoons musical The Last Five Years van Jason Robert Brown. Daarin lopen twee lijnen door elkaar, twee verhaallijnen. Hij beleeft alles chronologisch van toen naar nu. En haar verhaal loopt in de omgekeerde volgorde van nu naar toen. Zij is actrice en bezingt verderop in het stuk in het lied Climbing Uphill twee audities. Ze spreekt haar vader en praat tot slot tegen een vriendin over wie ze niet wil zijn. Je hoort Betsy Wolf in een opname uit 2013. En daarna rent Kate Bush haar heuvel op. Maar eerst dus uit de musical The Last Five Years Climbing Uphill.

running up that hill. Ondertitel A Deal With God van de Engelse singer-songwriter Kate Bush stond op haar vijfde studioalbum Hounds of Love uit 1985. Het werd uitgebracht als de eerste single van het album door het toenmalige EMI Records. Bush zei dat de tekst gaat over het onvermogen van mannen en vrouwen om elkaar te begrijpen. Ze stelde zich voor dat ze door een deal met God te sluiten van plaats konden wisselen en tot een beter begrip konden komen. Ze had het nummer oorspronkelijk de titel A Deal With God gegeven, maar EMI vond dit te gevoelig en vreesde dat het de radio-uitzendingen zou kunnen beperken. Bush stemde ermee in de titel te veranderen, omdat ze al een tijdje geen hit meer had gehad en het nummer een kans wilde geven. En dat is gelukt. Ja, dan VOF De Kunst. Dat is een Nederlandse popgroep met als gezicht en zanger Nol Havens. Bestaat trouwens nog steeds de formatie. In de jaren 80 scoorde de groep enkele hits met Nederlandstalige popsongs. Later ging de groep zich vooral toeleggen op het zingen van kinderliedjes. VOF De Kunst werd opgericht in 1983 in Tilburg. En de letters VOF in de naam zijn een afkorting van Vennootschap onder Firma, de bedrijfsvorm van de groep. De groep begon met 12 leden en hun eerste single Suzanne werd direct een nummer 1 hit in de nationale hitparade. Overigens niet in de top 40 met hun malle puntensysteem in plaats van de pure verkoopcijfers. Waar het nummer bleef steken op de derde plaats. Begin 1984 volgde de tweede single Oude Liefde Roest Niet. De B-kant daarvan is 17 hoog.

Als we helemaal naar boven zouden gaan, als we de hoogte zouden veroveren, zou je zien dat de wereld mooi is. Mooi. Zaz is de artiestennaam van Isabelle Geoffroy. Ze is een Franse zangeres, geboren in 1980. Haar muziekstijl vermengt jazz, soul, akoestisch en Frans variété. En van haar album Isa uit 2021 hoorde je zojuist Toulao. Helemaal boven dus. Lieselore Gerritsen, zij leefde van 1937 tot 2020, was een Nederlandse zangeres en schrijfster. Ze begon haar carrière tijdens haar studententijd in Leiden. Paul van Vliet en Floor Kist, ook Leidse studenten, hoorden haar zingen in een café en vroegen haar of ze mee wilde werken aan het door hen opgerichte Leids Studentencabaret. Met deze groep speelde ze in die jaren met veel succes zowel in Nederland als over de grenzen. Later trouwde ze met Paul van Vliet en samen met Vert Hugas, Judith Bos en pianist Rob van Kreeveld richtte ze in Den Haag Theater Pepijn op. Na 6 jaar hield de daar spelende cabaretgroep Pepijn op te bestaan, maar Theater Pepijn bleef. Vanaf de jaren 80 koos Gerritsen een andere weg. Ze ging lezingen en voordrachten geven uit eigen werk. Hoewel dit haar goed beviel, nam ze in 2004 toch nog een album op. Van de LP Ik heb het tegen jou uit 1978 hoor je Hoog op de dijk, met tekst van Lieselore Gerritsen zelf en muziek door Ben van der Linden.

Up Where We Belong werd geschreven door Jack Nitzsche, Buffy Sainte-Marie en Will Jennings en werd opgenomen voor Joe Cocker en Jennifer Warnes voor de film An Officer and a Gentleman uit 1982. Jennifer Warnes werd aanbevolen om een nummer uit de film te zingen vanwege haar eerdere successen met soundtracks. En ze had zelf het idee voor een duet dat ze met Cocker zou uitvoeren. Will Jennings selecteerde verschillende gedeelten uit de filmmuziek van Nitzsche en Sainte-Marie om de structuur van het nummer te creëren en voegde er teksten aan toe over de worstelingen van het leven en de liefde en obstakels die mensen proberen te ontwijken. En zo ontstond Up Where We Belong. Ja, en we zijn nu toe aan de kofferbak van deze week. Roger Cook, geboren in 1940, is een Engelse zanger, songwriter en platenproducer die vele hitnummers heeft geschreven voor andere artiesten. Hij heeft zelf ook een succesvolle carrière als artiest gehad. Cook componeerde onder andere de miljoenenhit I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony. En hij is vooral bekend om zijn samenwerking met Roger Greenaway. Cook en Greenaway vormden vervolgens een duo en hadden tussen 1965 en 1967 een korte, maar succesvolle opnamecarrière onder de naam David en Jonathan. Parisien is mogelijk het eerste nummer dat ooit aan Roger Cook is toegeschreven. Je hoort het nu op de achtergrond. Het copyright is gedateerd op 23 mei 1962. En oorspronkelijk werd het geregistreerd als geschreven door Cook, Brian Roger. Dat is vermoedelijk een pseudoniem van Frank Weir en Arthur Parkman. Later voegden Cook en Roger Greenaway tekst toe en hernoemden het tot Where the Rainbow Ends. Bing Crosby nam het vervolgens op in 1968. Er zijn niet veel covers gemaakt. Bij ons werd door Rudy Karel bekend als De Hoogste Tijd, ook uit 1968. En het lijkt erop dat hij zelf de Nederlandse tekst heeft geschreven. En daarna gingen André van Duin, alias Ome Joop, en Ferry de Grote nog mee aan de haal in de Lach of Ik Schiet show op de NCRV-radio. Maar eerst vissen we nu Bing Crosby uit de kofferbak, met de opname dus uit 1968.

0: De kofferbak.
1: Ja! Hey, je wil afsluiten. We gaan nog een beetje. Laatste ronde is geweest. Politie te paas, dat voor de deur. Op hoepelen.
2: Geef me nog een laatste biertje.
1: Hé, hey, joh, wat ik zeg, er wordt niet meer geschonken.
2: Voor je me de kroeg uitsmijt.
1: Sorry, je weet wel wat er gebeurt.
2: Wou nog even afscheid nemen.
1: Nou, doei!
2: Is het ook de hoogste tijd?
1: Ja, hoop joh, die zeugel die tapkast weg, weet je, hulp!
2: Morgen zit ik ergens anders.
1: Dat weet ik wel zeker, ik moet je niet meer hebben. Je
2: bent me weer voor heel lang kwijt.
1: Als je dat maar in de gaten houdt, joh.
2: Ik weet al wat de klanten zeggen.
1: Ik ook, blij dat die oproepeld is.
2: Ik heb toch wel de hoogste tijd.
1: Ja, dus dat weet je toch zelf ook wel, hè?
2: Nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit.
1: Tuurlijk niet.
2: Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.
1: Hoezo gek? Oh, je zit voor de spiegel.
2: Ze missen al die mensen, al die meiden, iedereen.
1: Nou, wij jou niet hoor.
2: Ik ben niet voor dat ik vertrek.
1: Nou, wij niet hoor.
2: Heb ik nog iets laten liggen?
1: Ja, op het toilet, je had vergeten door te trekken.
2: Staat bij jou nog in het krijt.
1: Ja, ik ruil 10 gulden voor je, joh.
2: Hier heb je mijn laatste tientje.
1: Hoi, dankjewel. En nou wegwezen.
2: Het is de mooiste tijd.
1: Ja, hoppelee. Allemaal op de kop. Maar nou weer, joh. Blijf dan niet in die topkast hangen, hé. Hey, moet ik de politie bellen of zo? Oké. Hallo? Ja, u spreekt hier met café, joh. Ik heb een vervelende klant. Kun je die even komen halen? Kom je er al? Mooi. Ze komen er al.
2: Ik nog graag wat blijven hangen.
1: Ja, aan een touw zeker.
2: Maar het kan niet, tot mijn spijt.
1: Nee, de politie komt er al. Ik heb ze gebeld.
2: Nee, ik heb nog niet de hoogte.
1: Nou, ik wel. Ik weet je.
2: Maar het is gewoon de hoogste tijd.
3: Zo, goedemiddag, politie.
1: Goedemiddag, heren.
3: We hadden vervelende klant.
1: Inderdaad.
3: Ah, ik zie hem al. Kom maar mee, joh.
1: Nee,
3: vijf vanuit de grap.

Ja, radiohistorie van de NCV. André van Duin in de Lach of ik schiet show, alias Ome Joop dus. In het kader van de kofferbak van deze week, zaterdag 9 mei. Het thema is naar boven, boven en omhoog en hoog. Annie DeFranco werd geboren in 1970. Zij is een Amerikaans-Canadese singer-songwriter. Zij heeft meer dan 20 albums uitgebracht. En DeFranco's muziek wordt geclassificeerd als folk rock en alternatieve rock. Hoewel er ook invloeden zijn van punk, funk, hip-hop en jazz. Zij heeft van het begin af al haar albums uitgebracht op haar eigen platenlabel Righteous Babe. DeFranco kwam als twintiger uit de kast als biseksueel. En ze steunt veel sociale en politieke bewegingen door benefietconcerten te geven, mee te werken aan benefietalbums en te spreken op demonstraties. Via haar Righteous Babe Stichting heeft DeFranco culturele en politieke organisaties gesteund die zich inzetten voor zaken als abortusrechten en zichtbaarheid van de queergemeenschap. Van haar negende album Up, Up, Up, Up, Up, Up uit 1999 hoor je zo het titelnummer. En de tekst begint met: omhoog, omhoog wijst de spits van de kerktoren, maar Gods werk wordt niet door God gedaan, maar door de mensen.

Ja, een soort uptempo reggae. Hoogste versnelling van de Nederlandse zanger Nilsson. Geboren in 1989 als Niels Littooi. Werd in 2016 als single uitgebracht en stond in hetzelfde jaar als zevende track op het album Weet je wat het is? En de single flopte. In het lied zingt de artiest over geloven in jezelf. En de zanger maakte het nummer om de Nederlandse deelnemers aan de Olympische Zomerspelen van 2016 aan te moedigen. Het lied werd later door NOC-NSF benoemd tot motivatielied voor diezelfde Spelen. Nilsson vertelde dat hij het idee voor het lied 2 jaar eerder bij de Olympische Winterspelen in 2014 had gekregen. Hij zag de energie en het enthousiasme van de sporters en wilde dit gevoel in een nummer vastleggen. Hij zei dat de sporters hem lieten zien dat als je iets wilt, je er zelf verantwoordelijk voor bent en er zelf voor moet gaan. In de hoogste versnelling dus. Ja, we gingen eerst omhoog in deze aflevering van Link en nu zijn we hoog. Van sommigen kun je wel zeggen dat ze omhoog gevallen zijn. Plotseling succes, soms niet door eigen inzet, maar door omstandigheden of inzet van anderen. Poëtischer benaderd kan het ook anders verlopen. Zoals de Duitsstalige hip-hop-funk-soulzangeres Cassandra Steen schreef en zong in Fallen nach oben. Ik ben hier nog nooit geweest, zo hoog boven de grond, met mijn hoofd in de wolken. We vallen omhoog, als we vallen, vallen we omhoog. Fallen nach oben uit 2009.

0: Ja, Vallen nach oben met Cassandra Steen. Follies is een musical met muziek en liedteksten van Stephen Sondheim en een libretto van James Goldman. Het verhaal speelt zich af in een vervallen Broadway-theater dat gesloopt wordt en waar vroeger een musical-revue gebaseerd op de beroemde Ziegfeld Follies werd opgevoerd. De show volgt een reunie van de Wiseman Girls die destijds optraden in dat fictieve theater. Verschillende van de vroegere showgirls brengen hun oude nummers ten gehore, vaak begeleid door de geesten van hun jongeren zelf. De muziek is een mengeling van muziekstijlen uit de jaren 20 en 30 en roept een nostalgische sfeer op. Waiting for the Girls Upstairs met onder andere voormalig tv-ster Diana Rigg in een opname uit 1987.
1: Hey up there, way up there, what do you say up there?
2: Ben, wouldn't it be wonderful if we were young again?
3: Once was enough, thanks.

Ja, zo gaat dit nummer nog een tijdje door. Waiting for the Girls Upstairs uit de musical Follies. Je hoorde de London cast uit 1987 met dus onder andere Van de Wrekers was zij volgens mij Diana Rigg, die tv-actrice. Ja, en zo zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Link. Up, Up and Away is een nummer uit 1967, geschreven door Jimmy Webb en opgenomen door de Amerikaanse soul-popgroep The Fifth Dimension met achtergrondzang van leden van de Wrecking Crew. Het is een klassiek voorbeeld van sunshine pop met hete luchtballonnen als thema. Hier uitgevoerd door de Belgische mondharmonica-virtuoos Jean Toets Tielemans. En zo vliegen we omhoog en weg op de golven van de ether. Op naar een volgende link. Bedankt voor het luisteren.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd 1 maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen 1 paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Radio. Radio.
4: Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

Hun Nederlandse achternamen waren Groeneveld en Kok. Dat werd vertaald naar het Engels. En zo werd het Greenfield en Cook. Dit was een groot hit, Only Lies, uit 1972. Twist and Shout, een nummer dat vooral bekend is van de Beatles, maar niet geschreven door Lennon en McCartney. En ook de andere uitgebracht, zoals deze, de Tremolos.

van het album Younger Than Yesterday waren dat The Birds. Een plaat die niet op single werd uitgebracht, maar zeker singlewaardig zou zijn. En waarschijnlijk dan ook nog wel een hit het nog niet zou zijn. We zijn toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. En we hebben het over Patricia Pai dit keer. Ze begon al vroeg in de jaren 60, om precies te zijn in 1966, met het maken van plaatjes. Eerst Engelstalig en toen kwam opeens het Nederlandstalige gebeuren. Met onder andere, je bent niet hip, je bent niet vlot, jouw fiets is altijd kapot. In 1970 was haar laatste solo single tot 1975. Die gaan we voor je draaien. Een nummer wat verder helemaal geen enkele hitnotering had, werd uitgebracht op het Imperial label en geschreven door niemand minder dan George Kooijmans. En dat is toch een redelijke garantie voor kwaliteit. Tell me you never gonna leave me.

trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.

Prachtige cover van het Rolling Stones nummer Ruby Tuesday, gezongen door Melanie. Nu in plaats van Sly and the Family Stone. Een eerste en enige hit in Nederland kwam tot de 21ste plaats in 1971. Family Affair.

0: Ze waren afkomstig uit Eindhoven. The Phantoms, dit was hun tweede en tevens laatste top 4 notering, Tormented. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is een bijzondere, deze keer uit België. Radio Antwerpen van op het schip Uilenspiegel.
1: Dit is Radio Antwerpen van op het schip Uilenspiegel op de Noordzee. De zender waar u naar luistert.
0: Het gebied de eerlijkheid is zeggen dat ik destijds nog in de luiers lag, dus ik weet niet wat ze draaiden. Maar ik denk als ze een beetje lichte muziek draaiden, hebben ze deze toch wel zeker gedraaid. The Shadows met Apache.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Blijft een fijne plaat hoor. Albert Hammond met It Never Rains in California. Ja, en dus zeker, dat wordt dodelijk vervelend. De band Hermits Hermits is in Nederland vooral bekend van die ene grote nummer 1 hit, No Milk Today. Maar in totaal hebben ze 6 top 40 noteringen in Nederland gehad. Deze die ik nu ga draaien is van voor de top 40 en ook niet in de andere hitlijsten verschenen in Nederland. Maar het is wel een leuk plaatje. I'm into something good.

gedraaid vanaf de LP The Who Sell Out. Was dat Marianne with the Shaky Hands? Die had ik oorspronkelijk op de LP Superstar Shine Vol 22. Het was een Polydor uitgave waar allerlei bands opkwamen met hun grootste hits en andere nummers. Dit was Earth and Fire. We hebben een heel aantal mooie single hits uitgebracht. En ook een aantal LP's van hen scoorden goed hoog in de Nederlandse hitlijst. De LP Song of the Marching Children kwam uit in 1971. En de titelsong duurt iets van 18 minuten. Die gaan we nu dus niet draaien, maar toch wel een andere versie ervan. Het nummer werd al eerder ingekort een beetje liefdeloos als B-kant van een single. Veronica technicus Ad Bouwman, zeer groot liefhebber van het nummer, maakte het nog een keertje als een single versie. En die klinkt nog een stukje beter. Song of the Marching Children, dit is Earth and Fire.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het luisteren naar muziek uit de periode dat u jong was een goede remedie is tegen sombere gedachten en een dipje. U zit nu dus lekker te therapieën. Uw begeleider, Jan van Weterloo.

echte klassieker van Elvis, In the Ghetto. Voor de iets jongere generatie is hij wat uit beeld geraakt eind jaren 60. Maar degene die begin jaren 60 nog goed en bewust hebben meegemaakt, is Johnny Lyon samen met zijn Jumping Jewels. Een goede bekende. Dit is uit 1963, Count on Me.

Ja, zo goed je als kan rekenen op Johnny Lyon en Count on Me. Je kan er zeker op rekenen dat ook de tijd weer verder gaat en dat er ook weer een eind komt aan dit uurtje. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975 in het Muziekmuseum. Met dank voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een plaat van Ian Matthews, Reno and the Vada. Graag tot volgende week.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.